0: landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
4: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
3: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
5: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
3: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
7: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Groningen staat op met de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
10: Ja, die heb ik voor je. De PVV en de Stadspartij willen onafhankelijk onderzoek naar de Black Box. Wij Groningen na kritisch rapport. Zorgen in de gemeenteraad over toenemende agressie en doxing tegen medewerkers. En de Zuidelijke Ringweg weer open na wateroverlast in de verdiepte ligging.
9: Ja, dat was me ook wat zeggen.
10: Ja, ik zag
9: het. Dat scheelde weer dat hij in ieder geval nu weer open is. Ja. Ik moest wel in het fietstunneltje daar bij de papiermolen eronder door. Daar lag nog wel een beste plas water.
10: Ja, toch wel? Ook
9: ja.
10: Daar?
9: Ja, ja, want daar.
10: Dit was wel een puntje toen hij geopend werd. Ik dacht, kijk hoe dat de eerste keer gaat.
9: Ja.
10: Dan wordt dat spannend.
9: Inderdaad. Ja, en dan komen we dus automatisch alweer natuurlijk bij de verkeersupdate. Mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn nog geen files te betreuren op een Groninger snelwegen. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reis-app en wees erop verdacht. Je weet het maar nooit dat die Zuidelijke Ringweg misschien nog wel een keertje vol komt.
10: Wordt het een echt zwembadje?
9: Maar dat zal dan uitgebreid worden aangegeven. Dus goed je ogen op de matrixborden houden. Het is 5:05. Dit is de Hoogochtendshow. En we gaan jou 2 uur lang op de hoogte brengen van wat reilt en zeilt in onze gemeente. Waar gaan we het zo over hebben, Jan?
10: Nou ja, ik weet niet of jij het wel eens gedaan hebt, maar snoekeren is toch wel een leuke sport. Dat is de Engelse biljartvorm met die rode en gekleurde ballen. Voor de mensen die denken, waar heb je het over? Nou ja, de snookervereniging Groningen is terug op het hoogste niveau van Nederland.
9: Zo,
10: dus hoe dat nou zit en hoe blij ze zijn, dat hoor je zo.
2: De Oogochtendshow.

0: Sam Jee, Dark Before the Dawn. Je hoorde hem op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Hoor je ook op Oog Radio. En moet ik even kijken. Na een jaar afwezigheid is snookervereniging Groningen terug op het hoogste niveau van Nederland.
2: Ja, het eerste team verzekerde zich zaterdag 9 mei van promotie naar de Eredivisie. Het team van SV Groningen 1 was het hele seizoen verwikkeld in een spannende strijd met Snooker Society uit Doetinchem. Leuke naam. Je hoort Kevin Slotboom en hij is speler van Groningen.
3: We waren dit jaar eigenlijk het hele jaar verwikkeld in een strijd met Snooker Society uit Doetinchem. Onze enige en enkele concurrent bleek vrij snel. Tot aan de laatste speelronde stonden we helemaal gelijk. Alleen zij hadden een paar keer wat ruimer gewonnen, dus ze hadden een beetje een frame voordeel, zeg maar. Dus wij moesten winnen en zij moesten verliezen. En dan moesten wij ook nog met bepaalde cijfers winnen als zij ook zouden winnen. Anders waren we ook geen kampioen. Maar alles viel goed. We waren thuis in ongenaakbare vorm. Dennis, die achter mij staat te spelen, was fantastisch. Rob Zwerver, Dennis Krotje, Rick van Winsum wonnen alles, de drie spelers van die dag. 9-0 winst dus. En toen een beetje mondjesmaat. We werden natuurlijk op de hoogte gehouden door de resten en door Q-score. Daar kun je de scores bijhouden van de andere wedstrijden. En was het eerst 3-0 voor Q's, de tegenstander van Snooker Society. En toen heel snel 6-0. Toen was het gebeurd, waren we kampioen. En juicherij, springerij, we vielen elkaar in de armen. Je kan het je wel voorstellen, ja.
4: Sporten op hoog niveau is tijdsintensief. Dat is niet anders voor Slotboom en zijn teamgenoten.
3: Vrij tijdsintensief inderdaad, want onze tegenstanders zitten dus inderdaad Ede, Doetinchem, Zaandam en Utrecht. Dus dat is echt ver weg allemaal inderdaad. Er is één ander team in Groningen wat op dit niveau acteert, maar niet op de Eredivisie of in de Eredivisie. Dus straks wordt dat zelfs Vlaardingen, Vlissingen, Amsterdam, Zaandam weer, Utrecht. Dus ja, dat zijn allemaal verre ritten. Maar goed, we maken er hele mooie dagen van. De reistijd maakt ons niet zoveel uit.
4: Of de mannen aan het eind van volgend seizoen weer aan het langste eind trekken, is nog maar even de vraag.
3: Nou, eerlijk, we zijn geen titelkandidaat. Dat zien we ook wel in. Er zijn een aantal teams, zoals bijvoorbeeld DSH uit Gilserijen en Westend uit Zaandam, die speelt met meervoudig Nederlands kampioenen. Een van de twee teams trouwens ook met een Belgische leenspeler die heel goed is. Dus nee, kampioen worden wordt heel, heel lastig. Maar heel simpel, handhaving. We willen erin blijven. En dan is plek 5 is de Holy Grail, zeg maar. Dat is de veilige plek. Plek 6 is de playoff plek, dat je er misschien via playoff nog in kan blijven. En ja, 7, 8 is degraderen. Dus dat is dat is ons doel. Maar we dichten ons zeker wel goede kansen toe daarin.
2: Ja, je hoorde Kevin Slotboom in een bijdrage van Ruben Fijken. Nou, laten we hopen dat ze zich in ieder geval kunnen handhaven en misschien ook wel voor wat mooiere resultaten kunnen zorgen.
0: Ja, ik bedoel, zolang ze ongenaakbaar blijven, dan moet het wel echt helemaal goed.
2: Ja, hij heeft jou wel gesnoekerd, dat hoor ik al.
0: Ja, wat dat betreft wel, ja. Goed, we gaan verder met de muziek hier op Oog Radio. We gaan terug naar het jaar 1999. Ja, eigenlijk 1982, waarbij ze vooruitkeken op 1999. Je hoort Prince hier, bij Het Geluid van Groningen.

0: En terwijl de regen hier op het dak loopt te trommelen. Want het regent me toch een potje, dames en heren. Als je bij de fiets op pad moet zometeen, doe even een regenjas aan. Zeer aan te raden. Want vanmorgen trekken dan wel de buien uiteindelijk weg naar het noordoosten. En daarna volgen opklaringen. Vanmiddag dan zijn de buien weer terug en dan zitten weer stevige buien bij. Het wordt vandaag 16 graden, toch alweer een stuk zachter, bij een zwakke wind uit zuidwesten, windkracht 2. Komende nacht enkele opklaringen en kans op een mistbank. Minima rond de 5 graden. Morgen eerst geregeld zon. In de middag komen de toenemende bewolking gevolgd door regen. Met 17 graden wordt het ook dan weer wat zachter. De wind is zuidelijk, matige windkracht 3. In de loop van de week lopen drogen de buien op en gaat de temperatuur iedere dag steeds even een beetje verder omhoog. Dus dat ziet er dan weer goed uit. Nu even door de zure appel heen bijten.
1: Ja, dat kan je vertellen. Ja, die zure appel die blijft nog even. Maar wat ook zuur is, is aanhouding naar dreiging. Groningen Internetcourant komt daarmee. De politie is vrijdagmorgen groots uitgerukt na een melding over een man met mogelijk een vuurwapen bij het Martini ziekenhuis. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Later op de dag is een 24-jarige man uit Groningen aangehouden. En de politie is de zaak nog aan het onderzoeken. En de drukte in Ter Apel, ik neem aan dat iedereen dat wel meegekregen heeft. RTV Noord meldt dat. In het aanmeldcentrum was het zaterdagnacht opnieuw overvol en de asielzoekers moesten slapen op stoelen in wachtruimtes. Volgens het COA kon maar net worden voorkomen dat ze inderdaad buiten moesten overnachten. En de gemeente Westerwolde, ja, die vindt dat zo langzamerhand onaanvaardbaar. En daar geef ik ze geen ongelijk in.
0: Nee, het blijft maar door klieren wat dat betreft. Ja. Maar ja, als dan ook bij die AZC's en de boel in de hens gestegen.
1: Als er zoveel protest is, dan gaat dat niet lukken.
0: Nee.
1: Dus kom op mensen, een beetje ontspannen. Maar goed, ook ontspannen zijn de eigenaren van Nemo, want hij is weer terecht. Dat meldt onze eigen website Oognieuws. De populaire stadskat Nemo, bekend van de koning van de vismarkt, is weer veilig terecht. De kat verdween zaterdag van de radar, maar waarna fans en eigenaren een zoektocht begonnen. Zondagmiddag, dus gistermiddag, werd Nemo teruggebracht naar zijn thuisbasis Lee Atelier in de Zwanenstraat tegenwoordig. Ja, dat is het punt.
0: Ja.
1: Hij is niet meer gewend.
0: Nee, juist, de winkel is verhuisd van de vismarkt naar de Zwanenstraat. En dat heeft zo'n kat natuurlijk nog niet echt op het netvlies zitten.
1: Het schijnt mee te vallen, maar hij schijnt in een pand te zijn gelopen in zijn oude buurtje. Oh. En dan is de trekker niet meer te zien vanwege de dikke muren. Dat stond in het artikel. En waarschijnlijk heeft hij daar niet meer uitgekund.
0: Oh, blieb.
1: Ja, maar we vonden het wel leuk gisteren laatst al. Toen zei mijn collega Alexander al, Finding Nemo wordt hier wel heel erg.
0: Nou, zeker weten, ja. Dat is over het nieuws uit Groningen. Meer vind je op de website oogtv.nl en natuurlijk in de nieuwsapp. Bente, bedankt voor het opzicht zoeken van deze berichten. Gaan we verder naar de muziek hier op Oog Radio. City of Blinding Lights van U2.

0: het intussen 21 minuten over 7 geworden. Het is vandaag maandag 18 mei 2026 en er is weer van alles te beleven in Staats- en Ommeland.
1: Ja, dat kun je wel stellen. In dit geval heeft onze collega Saskia daar wel hele leuke dingen van opgezocht, want die zijn overdag al. De PCC Presents, 5 dagen toekomstmuziek. Ja, en diverse locaties in de binnenstad van Groningen gaat er plaatsvinden, maar het begint om 1 uur. En dan heb je het over conservatoriumstudenten die presenteren optredens en eindpresentaties. Verwacht een unieke kans om de nieuwe generatie muzici te ontdekken. Het hele programma vind je op prinsklausconservatorium.nl. Dat betekent ook PCC. Dus Prins Klaus Conservatorium Presents, 5 dagen toekomstmuziek. Begint om 1 uur. Moet je even naar de site gaan, want het is op diverse locaties.
0: En om 3 uur vanmiddag kun je in de RKZ-bios al een filmpje pakken met de titel Exit 8. De setting? Een ogenschijnlijk normaal en ordinair metrostation in Tokio. Als een wanhopige man het metrostation probeert te verlaten, ontdekt hij dat dit alleen maar zal lukken wanneer hij uitgang 8 kan vinden. Het is gebaseerd op een gelijknamige populaire indie-game uit 2023, Exit 8, de film, in het RKZ-bios om 3 uur vanmiddag.
1: Ja, en dan gaat hij niet verder als 9.75 of zo.
0: Ja, nee. Ja, wie weet.
1: De Grand Pillow Society Borderline. Dat is in het Grand Theater om 7 uur. Trek je schoenen uit, nestel je in kussens, knussenkussens en geniet van verhalen en liedjes. De voertaal is dit Engels. Ja, als je daar zin in hebt, dan moet je even naar de Grand Pillow Society met Borderline. En dat is in het Grand Theater om 7 uur. Dat zijn wat uitgaanstips. Heb je ze nou nog niet die je leuk vindt? Ga dan even naar de site groningen.uitlopen.nu of naar onze kabelkrant naar 9. Want daar staan alle uitgaanstips. Zelfs als je zelf iets organiseert, geef ze aan ons door, dan melden we ze. Stuur ze naar ochtendshow@oogradio.nl.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oogradio.

0: Wat een geweldige samenwerking van Within Temptation en Smash Into Pieces. Je hoorde Somebody Like You. Precies dat. Het is 3 minuten voor 7:30. Hoogste tijd voor de
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Waarmee de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Hip-hop. Dat is altijd een spiegel van de samenleving geweest. Rapper Mr. Nams zet die traditie voort met zijn single Hypocritical Facts. Het is een track over paradoxen van onze moderne maatschappij. Met scherpe teksten en een rauwe boodschap laat Mr. Nams horen dat hiphop nog altijd een stem van bewustwording is. Dus het is een bewustvolle
1: Hoogradio Stadsplaat.
2: That's how we gonna do this. It's for all them PC people. Y'all know what to expect. Let's go.

0: En er was een stadsplaat volgend uur. Hoor je een spiksplinternieuwe stadsplaat even voor het half uur. En het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is een minuutje voor 7:30. Pardon, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De PVV en Stadspartij 100% voor Groningen willen duidelijkheid en een onafhankelijk onderzoek naar zorgorganisatie Wij Groningen. Aanleiding is een kritisch rapport van de Rekenkamer, waarin staat dat de gemeenteraad steeds minder grip heeft op het sociaal domein. Volgens de partijen verdwijnen miljoenen euro's in een systeem met te weinig controle en transparantie. Ook zou besluitvorming vaak via informele netwerken lopen. Daarom hebben de partijen 25 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ze willen onder meer weten waar extra geldstromen naartoe zijn gegaan en waarom daar nauwelijks kritisch naar is gekeken. Daarnaast maken ze zich zorgen over inwoners die geen officiële beschikking krijgen voor zorg, waardoor bezwaar maken lastig wordt. De partijen vinden dat inwoners recht hebben op openheid, duidelijke besluiten en betere democratische controle. In de gemeenteraad zijn grote zorgen over de groeiende agressie tegen gemeentemedewerkers. Volgens wethouder Philip Broeksbach gaat het nog om een klein aantal ernstige incidenten, maar de trend stijgt wel. Soms is er zelfs sprake van doxing. Uit het jaarverslag van de ombudsman blijkt dat er in 2025 in totaal 742 klachten binnen zijn gekomen. En iets meer dan een jaar eerder. Veel klachten gaan over het betaald parkeren, waarop vooral de VVD fel kritiek heeft. Andere partijen wijzen juist op slechte communicatie en onduidelijke procedures, bijvoorbeeld rond jeugdhulp. Volgens meerdere partijen voelen inwoners zich vaak niet gehoord en weten ze niet waar ze aan toe zijn. Broeksma zegt dat de gemeente klachten zoveel mogelijk informeel probeert op te lossen en benadrukt dat medewerkers veilig hun werk moeten kunnen doen. De VVD en Volt komen waarschijnlijk met moties. En gisteravond was de Zuidelijke Ringweg, de N7 in Groningen, een tijd deels dicht door flinke wateroverlast. Vooral in de verdiepte lichting bleef veel regenwater staan na een zware bui eerder op de avond. Volgens Rijkswaterstaat kon het water niet goed wegstromen omdat de afvoerputten en goten verstopt zaten. Een aannemer moest eraan te pas komen om alles schoon te maken. Daardoor kon het water rond 22:00 s'avonds eindelijk wegstromen en werd de weg weer veilig. Uit voorzorg gingen meerdere rijstroken eerst dicht. Ook de toerit vanaf de Europaplein was tijdelijk afgesloten en richting Drachten waren twee rijstroken dicht en richting Hoge Zand 1. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de afvoer verstopt kon raken. En dan nog het weer. Vanochtend naar het noordoostenbron wegtrekkende regen, gevolgd door enkele opklaringen. Vanmiddag weer enkele stevige buien. Het wordt maar 16 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. En dan heb je het over windkracht 2.
0: Dankjewel, Jan. Oogradio heeft de verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Nou, de Zuidelijke Ringweg is weer vol toegankelijk, dus je kunt daar weer lekker met 80 km per uur doorheen door de verdiepte ligging. Op de Friese Straatweg is het intussen al wel weer erg gezellig. Afslag Nieuw Klap. En daar moet je je voet van het versnellingspedaal houden. Want tot en met afslag Hoogkerk bij het molletje van Slaper Stil.
2: Zal
0: weer
2: druk zijn.
0: Uitgebreid naar kijken. En dat is dan even zo. Maar als je dan toch in de auto zit, zorg dat je radio vaststaat op 106.6 FM op FM. Of op DAB+, op Hoog Radio. Want dan blijf je op de hoogte wat er in de gemeente Groningen speelt. Yes. Want we gaan het zo hebben over...
2: Nou, ik wou naar de puzzels toe, als je het niet erg vindt.
0: Oh, leuk. Ja? Dan ben je even een puzzeltje leggen?
2: Ik niet zozeer. Oh. Ik heb het wel veel gedaan in het verleden. En Ravensburger, ja, het is wel een officieel merk, maar die maakt natuurlijk die puzzels op een bepaalde manier. En nou is er een Groninger die daarmee te maken heeft. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: En dat we geluisterd hebben naar Alex Warren en Before You Leave Me. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Je hebt dan zo'n uitgeverij die maakt puzzels. Ja. En dan gebruiken ze vaak afbeeldingen voor met heel veel details. Hè, zodat je
2: lekker
1: voor die puzzeltjes. Maar ze gebruiken ook soms illustraties daarvoor. Waar ook heel veel in gebeurt. En Simon van der Molen uit Groningen maakt sinds kort dat soort illustraties voor op de puzzels van Ravensburger.
2: Ja, en zijn eerste puzzel was met de stad Den Haag erop. Die ligt sinds maart in de winkel. Simon heeft een stokje overgenomen van Frans Leroux. Tijdens het maken van de illustraties voor zijn eerste puzzel heeft Simon nog veel samengewerkt met Frans. Want Simon maakt alle illustraties wel zelf, maar ontvangt wel tips en tricks van Frans. En inmiddels is Simon al bezig aan zijn tweede puzzel. Je hoort Simon van der Molen.
3: Het op een gegeven moment zei hij van, ik ga eigenlijk stoppen met Ravensburger. Maar wil jij het misschien overnemen?
4: Het begon allemaal met een kerstkaart.
3: Ik maak eigenlijk elke jaar kerstkaarten. Die stuur ik naar al mijn vrienden en klanten op. En toen kwam ik eigenlijk bij Frans met deze aanzetten. En toen zei hij van, hé, dat is eigenlijk best wel leuk. Hij zag dat ik ook wat verder ontwikkeld was. En toen dacht hij in één keer van, hé, ik zit er om te denken om te stoppen bij Ravensburger. Misschien kan jij dat wel.
4: Maar het maken van de illustraties voor zijn eerste puzzel was nog niet zo makkelijk.
3: Nou, deze ben ik echt wel lang mee bezig geweest. Omdat ik echt wel, de stijl van Frans moet ik echt overnemen. En hij heeft me heel veel bijgeleerd. Zulke grote puzzels had hij niet echt gemaakt. Dus ik denk dat ik daar wel een jaar in geïnvesteerd heb. Niet alleen in de puzzel zelf, maar ook in het ontwikkelen van de stijl. Dus ik heb heel veel geschetst, stapels papieren en op de computer nog gedaan. En normaal komt een nieuwe puzzel uit, die komt dan in september. Nou, daar heb ik dan 2 maanden over gedaan. En dan is die zeg maar in zwart-wit klaar. En dan laat ik mijn collega Gita Schrijver, die gaat het dan inkleuren. Alsof het lijkt of het aquarel ecoline-achtige verf is.
4: De tweede puzzel van Simon komt binnenkort dus uit. En deze zal van een andere stad worden.

0: eigenlijk een paar jaar met puzzels bezig. Dat wil ik inderdaad wel uitbreiden. Daar wil ik bij gewoon nou, sowieso de Ravensburger doen. Maar lijkt me ook leuk om voor bedrijven of voor andere dingen puzzels te maken. Maar eerst, maar zeg maar, lijkt me heel leuk om op een gegeven moment allemaal mijn puzzels op een rijtje neer te zetten. Allemaal van Ravensburger. Dat lijkt me net wel.
1: Ja, dan moet hij nog even. Maar je hoorde Simon van der Molen in een bijdrage van Marco Hamminga.
2: Ja, netjes hoor dat je dat doet. Jij heeft, ik heb begrepen wat er meer een realistische tekenstijl. Terwijl Frans Leroux natuurlijk heel erg een cartoonachtige tekenstijl had.
1: Ja, krijgt toch iets andere afbeelding
2: van. Ja, inderdaad. Maar ik ben wel onder de indruk van dat mensen dat zo kunnen. Dat al die details erin stoppen was bij Frans Leroux ook zo. Dat je denkt van jeetje, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is echt ontzettend knap, vind ik dat.
1: Ik heb een in de familie die dat met Oost-Indische inkt doet. Die maakt hem eerst met potlood en dan gaat hij hem helemaal zitten overzetten. En oh, ik vind dat, ik word zo jaloers als ik dat zie.
2: Monnikenwerk lijkt dat
1: ook. Is het ook.
2: Absoluut, ja. Goed, je luistert naar Oog Radio. Fijn dat je dat doet, want we maken het programma voor jou. We zijn op zoek naar vrijwilligers. Kijk op oogradio.nl/ochtendshow voor meer informatie. We zoeken namelijk mensen voor diverse functies. Het is redactiewerk, presentatie en nog veel, veel meer. Dus kijk op oogradio.nl. Nee, kijk gewoon op oogochtendshow.nl.
1: Ja, gewoon doen.
2: Oogochtendshow.nl hoor. Ja, daar, ja. Nu op oog, Sheila E. A Love Bizarre.

0: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Ja, wij zijn het al, maar jij moet het nog worden misschien. Dus ja, daar hebben we allerlei nieuws. Zoals geweld na de demonstratie Nationaal Protest. Dat staat op diverse media. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen reageert geschokt op de mishandeling van twee demonstranten na het Nationaal Protest van afgelopen zaterdagmiddag. De demonstratie op de Ossenmarkt verliep volgens de gemeente grotendeels vreedzaam, ondanks felle leuzen over en weer tussen ongeveer 80 demonstranten en zo'n 200

0: Tegen demonstranten bij het Guillauplein. Toen een confrontatie dreigde, greep de politie in. Later op de middag ging het alsnog mis bij het hoofdstation. Twee jongeren die aan het tegenprotest hadden meegedaan, werden in de tunnel van het Cascadecomplex mishandeld. Op beelden die online circuleren is te zien hoe een van de slachtoffers wordt geschopt en geslagen terwijl hij op de grond ligt. Volgens de slachtoffer werd een LHBTQI-vlag afgepakt en gestolen. Beide jongeren hebben aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak. En burgemeester Kamergai noemt het geweld onacceptabel en benadrukt dat iedereen veilig moet kunnen demonstreren. Ook verschillende politieke partijen hebben afstand genomen van het incident.
1: Waaronder ook de PVV.
0: Ja, en ja. Dat mag ook wel een keer, want het zag er ook niet goed uit.
1: Nee, doe in de mol.
0: Ja.
1: Krasnapolski is wel geslaagd in stad. Dat meldt Oog Nieuws. De eerste Groninger editie van festival Krasnapolski is volgens de organisatie een groot succes geworden. Het driedaagse ontdekfestival vond dit hemelvaartsweekend plaats op het voormalige suikerunieterrein. Nadat het evenement 4 weken voor de start nog moest verhuizen van het EMG-terrein vanaf het EMG-terrein aan het Eemskanaal. Uit ecologisch onderzoek bleek daar namelijk dat beschermde dieren daar aanwezig waren. Volgens organisator Mariska Beddevoets werd in korte tijd alles op alles gezet om een alternatief te vinden. Ondanks de lastige voorbereiding wist het festival volgens haar de sfeer, uitstraling en programmering volledig overeind te houden. Bezoekers kregen een mix van muziek, kunst en theater voorgeschoteld, met optredens van onder meer Young Yellow en de Belgische formatie Glinsal.
0: Ja.
1: Ook de burgemeester Roelien Kamminga bracht zaterdag een bezoek aan het terrein. De organisatie meldt dat er meer kaarten zijn verkocht dan bij de vorige editie en dat er vooral jong publiek de weg naar het festival goed wist te vinden.
0: Dat klinkt goed. Ja, dan komt dat nog wel een keer terug, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Maar wat ik dan ook weer denk, is als daar dan in dat EMG bepaalde Zandse maniertjes rondhuppelen, dan zullen die vast ook wel daar in die omgeving rondhuppelen. En daar moet nou net een nieuwbouwwijk geplaatst worden, hè?
0: Ja, nee, daar gaan we weer.
1: Ik denk dat het dan nog wel interessant gaat worden. Ja. Goed, Bent heeft deze berichten opgezocht. Bedankt, Bent. En voor meer nieuws check je oogtv.nl of de Eernieuw Oog Nieuws app. Daar is al dat nieuws gewoon te vinden.
0: Ja,
1: en je kunt ook natuurlijk nog ondertussen naar de radio luisteren.
0: Ja, dat kun je ook gewoon.
1: Doen we er ook gewoon bij.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dit nummer van Malika Shabangu. And love.

0: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: Het is vandaag maandag 18 mei 2026. Het is 11 minuten voor 8 en het is Wereldplantenfascinatiedag.
2: Ja, heb je dat ook een beetje of niet?
1: Ik ben uitermate gefascineerd door planten. Ja. Ja. Wij hebben thuis zo'n plant staan en daar is onze kat enorm gefascineerd van.
2: Oh ja.
1: Die heeft hele grote bladeren en als het ons ondergang is, dan gaan die bladeren naar boven. Die klappert letterlijk dicht.
2: Ja.
1: Dat
2: vindt hij mooi.
1: Ja, nou, bang eerder. Ja, gefascineerd. Ja,
2: dat is heel mooi, want uiteraard is deze dag bedoeld namelijk om stil te staan bij het behoud van planten, maar ook de diversiteit ervan. Agricultuur, voedsel en het overbekende begrip duurzaamheid staan centraal op deze dag. Aan deze achtste editie alweer doen opnieuw plantenwetenschappers van over de hele wereld mee onder de paraplu van de Europese, in Engels dan European Plant Science Organization, oftewel de EPSO.
1: Het doel van het initiatief is om wereldwijd zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor planten en plantenwetenschap als basis voor landbouw, de duurzame productie van gezond voedsel, de tuinbouw, de bosbouw en de ontwikkeling van plantaardige non-food producten zoals papier, hout, chemicaliën, energie en geneesmiddelen. Ook willen ze de bijdrage van planten aan natuurbehoud en aan een leefbare planeet onderstrepen.
2: Ja, daar valt nog wel wat te winnen.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
2: Ja. Maar sowieso ook inderdaad. Ik vind het van die katten, dus weer typische dieren en planten staan toch wel een stukje dichter bij elkaar. En niet daarvan. Maar dat moeten wij ons wel meer doen.
1: Inderdaad. Wake up and smell the roses, is het gezegd.
2: Dan moet je wel even wachten, want die staan nog niet in bloei bij ons.
1: Nee, dat dan weer niet. Nee. Het is wel fascinerend. Stel, dat wel. Vindt F

0: Een fascinerend nummer, kun je wel zeggen. Fascination hoorde je van Alphabeat. Dat zet ik lekker op 6 voor 8.
1: Oogsport nieuws.
0: FC Groningen heeft zich op de laatste speeldag van de Eredivisie verzekerd van de play-offs voor Europees voetbal. Het is gelukt.
2: Ja.
3: Waar Groningen vooraf wist dat het aan een punt genoeg zou hebben op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo, werd het met 2-1 gewonnen. De FC begon voor de 6e keer op rij met dezelfde 11 namen aan de wedstrijd. Dat betekende een de clubrecord en staat symbool voor het vertrouwen van trainer Dick Lukien in zijn basis. Ja, de trainer is trots en heeft dus ook vertrouwen. Is het seizoen dan nu al geslaagd voor hem?
4: Nee, want als je in de play-off staat, dan wil je ze ook heel graag winnen. Maar ik vind het wel een hele mooie beloning dat wij hier staan. Dus wat dat betreft ben ik trots op de mannen wat we tot nu toe voor elkaar hebben gekregen.
5: En hoe was dit seizoen voor jou? En vooral denk ik in de tweede seizoenshelft dat je voor die play-offs wil gaan, het bijna uit handen geeft en dan uiteindelijk toch nog op die laatste speeldag veilig weet te stellen. Hoe is dat geweest?
4: Ja, ik denk dat het tekenen is voor onze groep. Wij geven nooit op. En we hebben ook in moeilijke tijden gezeten. 6 keer op rij verloren. Dan moet je doorgaan, dat hebben ze gedaan. En dan word je beloond met nu het halen van de play-offs in ja, ik vind dat een reuze prestatie.
5: Op welke manier ga je die play-offs benaderen? Ik bedoel, ik ga ervan uit dat je ze natuurlijk wil winnen. Maar hoe bereid je je ploeg daarop voor?
4: Nou, net zoals we altijd doen. Dus we kijken naar wat die tegenstander doet. We kijken wat we daar zelf tegenover willen en kunnen brengen. En wij moeten top zijn, want wij starten natuurlijk niet als favoriet. Hè. We komen als nummer 9 de play-offs in. Dus ja, wij zullen boven onszelf uit moeten stijgen. Beter moeten spelen dan vandaag, dat moet ook heel duidelijk zijn. Maar dat kan wel, dat hebben we in het verleden ook laten zien. En daar gaan we alles aan doen.
5: Wat dat betreft is het misschien wel gunstig dat je tegen ploegen speelt die sterker zijn of ja, hoger zijn geëindigd?
4: Ja, die voorbeschouwingen zijn prachtig. Uiteindelijk gaan we donderdag zien hoe het ervoor staat. Nogmaals, wij zullen heel goed moeten zijn. En daar heb ik alle vertrouwen in. Want wij hebben een ploeg die echt ook boven zichzelf uit kan stijgen. Dus ja, wat ik zeg, daar gaan we alles aan doen.
5: Heb je zelf een beetje zicht op onder welke omstandigheden jouw ploeg het beste boven zichzelf uitstijgt?
4: Nou ja, dat hebben we in het verleden gezien. Dit seizoen, dat als we tegen ploegen komen die ook willen voetballen en ruimte op het veld komt. Ja, daar kunnen wij over het algemeen heel goed mee omgaan. Dus ja, ik heb daar goede verwachtingen van.
5: Dan speel je een uitwedstrijd tegen Ajax in Volendam. Hoe benader je dat?
4: Nou ja, gewoon, we weten hoe dat Volendamstadion eruit ziet. En we weten ook dat ons uitvak daarin meer lawaai kan maken, waarschijnlijk dan in de arena. In ieder geval gaan we dat beter horen. Dus ja, eigenlijk hele normale dingen. We weten hoe dat eruit ziet, we weten hoe die kleedkamers eruit zien, we weten hoe het veld is. Wij moeten top zijn, top geprepareerd zijn om daar iets te kunnen.
5: Eigenlijk een voordeel voor FC Groningen dus.
4: Dat denk ik wel.
5: Zoek je nog een penalty nemen voor volgend seizoen?
4: Volgend seizoen ben ik totaal niet meer bezig, maar nee, we zijn vooral bezig met donderdag.
5: Ronald Koeman, die scoorde er eentje.
4: Dat hoor ik, ja. Die heeft de verantwoordelijkheid genomen. Mooi voor hem. Gegund ook. Dus, maar wij kijken vooral naar donderdag.
5: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: Je hoorde Dick Lukien. Ja, en met de overwinning was het doel van de play-offs dus bereikt. Was het dus voor Dries Jansen ook missie volbracht?
6: Ja, ik denk het wel. Ik hoor Tika aan mijn rechteroor zeggen dat het verdiend is. En zo, ja, zo sta ik er ook in. Goed seizoen gedraaid. En mooi dat we het op deze manier hebben kunnen verzilveren.
5: Op basis waarvan zeg je dit is verdiend?
6: Nou ja, ik heb het gevoel gehad dat wij eigenlijk in iedere wedstrijd wel iets te vertellen hadden. Nou ja, goed, een aantal uitzonderingen natuurlijk. Maar ja, ik vond dat wij gewoon een heleboel wedstrijden eigenlijk gewoon ons spel hebben kunnen laten zien. En ook met een eerste seizoen zelf waarin je gewoon heel goed de winterstop in gaat. Dan een mindere periode, maar daarna pak je het gewoon weer goed op. En dat resulteert nu in een play-off plek.
5: Tegen Ajax?
6: Ja, tegen Ajax inderdaad. Ik heb het net ook gehoord. Dus ben benieuwd.
5: Hoe is dat dan nog weer extra speciaal voor jou? Ja, ik kan me bijna niet anders voorstellen, maar hoe is dat voor jou?
6: Ja, ik moet zeggen, ik heb er helemaal nog niet over nagedacht. Dat zal in de loop van de uren zal dat wat door gaan sijpelen. Maar vooral nu gewoon een feestje.
5: Hoe schat je de kansen in de play-offs?
6: Nou ja, goed, we zitten erin en we hebben ook resultaat gehaald tegen Ajax. Dus het kan zomaar heel mooi worden.
5: Helpt het dan dat je vooral tegen ploegen die boven jullie stonden veel punten hebben gehaald?
6: Ja, dat geeft wel vertrouwen. Dat geeft wel vertrouwen. Maar goed, dat hebben we het hele seizoen inderdaad ook gedaan. Dus dat geeft wel veel vertrouwen om de play-off ook gewoon te gaan winnen.
3: Je hoorde Dries Jansen in een bijdrage van Joey Keizer van Oogsport. Ja, en het pikant is dat Dries Jansen gehuurd wordt van Ajax. Dus,
0: dat is extra leuk.
3: Ja, dus dat wordt extra leuk. Ik hoop dat ze daar een mooie pot kunnen maken. En laten we hopen dat ze een paar rondjes verder komen.
0: Zo is dat. Een paar potjes kunnen breken.
3: Yes. Hè?
0: Zometeen hier op Oog Radio het NOS Journaal, waarbij het nationale en internationale nieuws voorbij komt. Daarna zijn we vlug bij je terug bij de tweede uur van de ochtendshow. Tot die tijd, Nathan Evans en Wellerman.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
4: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
3: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
5: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
3: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige overhemden.
7: 50

0: Meijer staat op met de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
1: Ja, dat klopt helemaal. PVV en de Stadspartij willen onafhankelijk onderzoek naar de Black Box Wij Groningen na kritisch rapport. Zorgen in de gemeenteraad over toenemende agressie en doxing tegen medewerkers. En de Zuidelijke Ringweg is weer open na wateroverlast in de verdiepte ligging.
0: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. Eerst Oog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door GroningenBereikbaar.nl. De waterproblemen in de Zuidelijke Ringweg lijken vooralsnog weg te blijven. Dus de afvoerputjes zijn weer goed opengemaakt door het bedrijf die dat heeft gedaan. Ja. Het is wel erg gezellig weer op de Friese Straatweg. Eigenlijk al van afslag Aduard tot en met de afslag Hoogkerk. Bij het molentje van Slaperstil kun je weer uitgebreid van het molentje genieten. Het ziet er altijd zo schattig uit. En op de N46 vanuit Eemshaven is er... de Eemshavenweg noemen we hem ook wel eens. Even kijken, hoe leg ik dat uit? Ja, maar rondom 2 kilometer voor Noordwolde. Afslag Noordwolde. Daar is er ook vertraging op de weg. Voor de rest rijdt alles redelijk door. Oh ja, de A7 natuurlijk is het erg gezellig rondom Leek.
1: Ja, alweer.
0: Ja, maar ja, als je in de file staat, zorg dan dat de Oog Radio aanstaat. Want dan weet je precies wat de uitslagen geweest zijn afgelopen weekend van alle sport, hè?
1: Wou je daar eerst heen? We krijgen zo eerst een paar gasten volgens mij.
0: Ja, heel gezellig.
1: Ja, we gaan namelijk eerst een obstacle run doen.
0: Ah.
1: Tenminste, daar gaan we het over hebben.
0: Okay.
1: We gaan het over de Buddy Run Noord hebben.
0: Oh, en wat
1: ja.
0: Dan ben ik wel benieuwd wat dat gaat inhouden.
1: Nou, we hebben Taken en Olivier zometeen naast ons. Dus zullen we uitgebreid eens informeren wat dat dan inhoudt.
0: Ja, dat doen we nadat we geluisterd hebben naar Benson Boone met Slow It Down. Goedemorgen Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Met Benzeboen is het 8 minuten over 8. Tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, vandaag hebben wij weer nieuwe gasten in de studio.
2: Ja, want in Groningen worden veel mooie initiatieven georganiseerd. Ook voor doelgroepen die soms wat minder zichtbaar zijn. Eén daarvan is de Body Run Noord. Een obstacle run speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. En na een succesvolle eerste editie met meer dan 100 deelnemers... wordt het evenement dit jaar nog groter aangepakt. Op vrijdag 5 juni, en dat klinkt ver weg... maar dat is toch wel redelijk dichtbij al... vindt de tweede editie plaats bij survivalvereniging Hommes in Groningen. Ja, en om daar meer over te vertellen... hebben we nu in de studio Olivier de Jong en Take Piri. Zeg ik dat goed?
3: Ja, zeker. Okay.
2: Ja, het kan ook Pieri of zo zijn. Nee, ik weet het niet. Piri gewoon. Van Buddy Run Noord. Goedemorgen beiden.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zijn jullie de organisaties, de organisatie van deze Buddy Run. Maar hoe kom je op zo'n idee?
4: Ik was samen met twee vrienden, waren wij vrijwilliger bij een andere organisatie voor deze doelgroep. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat er te weinig, vonden wij te weinig gesport werd door deze doelgroep. En dat ze wel heel erg aan het zoeken waren naar sportmomenten. Dus toen dachten wij van, toen keken wij op internet wat er allemaal georganiseerd werd. En wat bleek dat in het noorden eigenlijk te weinig vonden wij georganiseerd werd hiervoor.
2: Ja, dus dachten in andere delen van het land is dat toch beter.
4: Dus toen dachten we van, moeten we niet kijken of we zelf iets kunnen organiseren. Mm-hmm. En toen zijn we gestart. En toen hebben we uiteindelijk dus een stichting opgericht. En zo is het uiteindelijk tot nu gekomen eigenlijk.
2: Ja, en hoe kom je dan bij een obstacle run? Is dat toevallig of is Buddy Run Noord gewoon heel breed... en is het nu toevallig een obstacle run?
4: We zijn erbij gekomen omdat er zoiets soortgelijks bestaat in Zutphen.
2: Okay.
4: En toen dachten we dat is eigenlijk wel leuk, want het is uitdagend. En voor deze doelgroep.
2: Dat maakt het ook iets leuker, iets mooier.
4: In plaats van alleen een hardloopwedstrijd of zo. Ja.
2: Dus dat is een goed voorbeeld, heeft ook goed doen volgen.
4: Ja.
2: Dus, oké. Okay. En jullie organiseert naast je studie. Hoeveel werk gaat daarin zitten, maar hoeveel studeren jullie eigenlijk nog dan? Of is het niet zo?
3: Allebei nog wel.
4: Ja.
3: Maar het is vooral gewoon heel leuk.
2: Mag wel iets zeggen bij de microfoon komen.
3: Vooral gewoon heel leuk dat je mee bezig bent. Dus het voelt niet echt als tijd die je moet besteden aan dit.
2: Het ook als vrijwilliger.
3: Ja, precies. En je bent er wel een paar, nu vooral in de laatste week, ben je wel een paar uurtjes per dag mee bezig. En dan vooral veel bellen, regelen enzovoort. Maar wat ik al zei, het voelt niet echt alsof je...
2: Nee.
3: Je doet iets leuks, je doet iets goeds.
2: Ik kan me voorstellen.
3: En dat voelt alleen maar goed. Dus het voelt niet echt als iets moeten doen, zeg maar.
0: Ja, want ik begreep ook dat dit wordt helemaal door vrijwilligers gemaakt, hè? Of georganiseerd.
3: Ja.
4: We zijn met z'n vijven. Wij twee nog drie anderen. En daarna zijn er op de dag zelf zijn er ook nog... 40, 50 extra vrijwilligers die dus als buddy...
2: Ja, ik wou eens zeggen, want wie zijn dan de buddies?
4: Mensen, wij hebben vrijwilligers die als buddy kunnen fungeren, maar ook deelnemers kunnen ook zelf met leiding komen. En die helpen dan overal om over het parcours te komen.
2: Lijkt me ook dat mensen aan elkaar gehecht zijn, omdat ze elkaar heel goed kennen. Maar er zijn dus ook mogelijkheden, begrijp ik, dat als je geen buddy hebt en je denkt, daar kan ik niet meedoen. Jullie hebben er een aantal mensen staan die daar...
4: Vooral voor woongroepen die komen vaak met een grote groep.
2: Ja.
4: En dan gaan er gewoon 10 vrijwilligers van ons mee. En dan gaan ze gewoon met een hele groep dat parcours afleggen.
2: Dus het is geen reden om dan niet te komen?
4: Nee.
2: Gewoon inschrijven als je daar zin in hebt. En dan komt dat goed omdat jullie dat opvangen.
3: Zeker weten.
2: 100 mensen vorig jaar.
4: Ja.
2: Nou, noemen ze het al. Dit jaar.
3: Ja, waar hoop je? 150 ongeveer?
4: 150, we wachten nog op veel reactie van veel groepen en zo.
2: Je hebt natuurlijk een aantal. Kunnen er nog meer bij?
4: Ja, we hebben al op locatie we hebben gezorgd dat er gewoon nog meer mensen bij kunnen. We hebben het budget gelukkig voor zo'n grote groep. We hebben ook voor iedereen sportshirtjes.
2: Oh, kijk aan.
4: Die ze bij krijgen. En daarvan hebben we er 160. Dus we kunnen... Ja. Meer is eigenlijk... Jammer, want dan kunnen we niet iedereen een sportshirtje aan.
2: Nee, maar goed.
4: Maar we hopen een beetje op de 150, ja.
2: Ja, en waar moet je je dan aanmelden? Want dat is ook wel belangrijk om even te weten dan.
3: Ja, via de site hebben wij een inschrijflink. En dan kan je als buddy, als vrijwilliger...
2: Doe
3: je
2: de site even heel kort als je wil.
3: buddyrunnoord.nl.
2: Oké. Dus als je nog mee wilt doen, het kan nog. Je hebt nog ruimte.
3: Ja.
2: Je krijgt er een hele mooie dag voor. En een leuk shirt.
3: Leuk shirt. En alles is gratis. Deelname is ook gratis.
2: Kijk aan.
3: Krijg je lekker happy, lekker wat te drinken. Shirtje, medaille nog aan het einde.
2: Wauw.
3: Dus het wordt een fantastische dag.
2: Je maakt hier een paar mensen enthousiast. Dat is helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes. Laat nog even een berichtje achter hoe het geworden is.
4: Doen we
2: na 5 juni. Beiden, veel succes en maak er een mooie dag van. En bedankt voor hier komen. En we maken dit nog even bekend. En dan hopen dat jullie op die 150 uitkomen.
4: Super.
3: Hopen wij.
4: Nou, bedankt voor
3: super, dankjewel.
5: Het geluid van Groningen.
6: Groningen staat op. Met de Oog Ochtendshow.

0: Jennifer Page hoor je op Hoog Radio met Crush. Ja, terwijl ik zo naar buiten kijk, zie ik toch dat het wat droog aan het worden is. Dus dat is wel weer goed nieuws.
1: Ja,
0: is...
1: niet te hard opzeggen en dan jinx je de boel weer.
0: Ja, maar het lijkt nu wel echt droog te zijn.
1: Ja.
0: Het is ook een prettige 11 graden boven nul, dus ja, ook nee, prima om buiten te zijn. En de buien trekken sowieso weg naar het noordoosten vanmorgen. Dat wordt dan gevolgd door enkele opklaringen. Maar vanmiddag zijn er dan wel weer een paar stevige buien te betreuren. Het wordt 16 graden bij een zwakke windvuil uit het zuidwesten, windkracht 2. Komende nacht enkele opklaringen, kans op een mistbank. Minimumtemperatuur rond de 5 graden. Morgen eerst geregeld zon. In de middag toenemende bewolking gevolgd door regen. Ik kan het niet anders maken. Met 17 graden wordt het wel wat zachter. De wind is zuidelijk, matig windkracht 3. In de loop van de week drogen de buien langzaam op en gaat de temperatuur iedere dag verder omhoog.
1: En dan verdampt er onderweg naar beneden steeds meer water en wordt het steeds droger.
0: Mooi, hè?
1: Ja, wishful thinking zeggen ze dan. Maar goed, huiskamer vol muziek was geen wishful thinking, meldt onze website Oognieuws. Want in Noorderhogebrug klonk gistermiddag namelijk live muziek tijdens de 7e editie van de muziektour in het dorp. Bezoekers trokken langs huiskamers met optredens van lokale muzikanten. Dat klinkt goed. Volgens de organisatie bracht het evenement veel inwoners samen en was de opkomst boven verwachting. Dan waarschuwing voor nepagenten. Dat is ook op onze eigen website van Oognieuws te vinden. De politie waarschuwt inwoners van Groningen voor nepagenten die telefonisch contact opnemen. Oplichters doen zich voor als agent of bankmedewerker en vragen om waardevolle spullen klaar te leggen. De politie benadrukt dat agenten nooit op deze manier te werk gaan. Ja, dat is weer heftig dat dat weer gebeurt, maar hoef je niet om in te gaan, dat doen ze gewoon niet. En overdekte skatebowl op suiker. Dat meldt Sikkom. Ik vind het een hele partij. Maar er is op de suikerunietrein, daardoor dus. In Groningen komt een overdekte skatebowl met ruimte voor kunst, muziek en evenementen. De initiatiefnemer, Rollend Groningen, wil daarmee een plek creëren voor skaters en andere urban sporters. De nieuwe voorziening moet mogelijk nog voor de winter opengaan.
0: Ja, want je hebt meestal skatebanen, hè, zoals je dat ook hebt bij het stadspark. Maar dan is dat eigenlijk een obstakel, hè? Dat wordt boven gebouwd.
1: Ja, nee,
0: en bij een bowl heb je echt zo'n kom waar je doorheen gaat. Vaak ook verdiept. En dat is wel heel gaaf. Dat is een hele andere manier van skaten nog weer. Omdat het echt overal rondom dan weer omhoog gaat.
1: Ja, nee, dus, het lijkt me heel heftig. Alleen dan moeten ze ook daar wel zorgen voor goede afvoer. Anders wordt het waterskating.
0: Ja, inderdaad, ja. Waterskating, dat is een goeie. Bente heeft het nieuws allemaal bij elkaar gezocht. Waarvoor dank. Voor meer nieuws check je oogtv.nl. En natuurlijk de Oognieuws-app voor het laatste nieuws uit de gemeente Groningen. En ook kun je luisteren naar Oog Radio. Met bijvoorbeeld Marshmallow en Jelly Roll. Holy water.

0: Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll. Dus zet de klok op 22 minuten over 8. Het is vandaag maandag 18 mei 2026 en er is weer van alles te beleven in stad en ommeland.
1: Ja, zeker. De PCC Presents staat er heel mooi bij. Dat betekent Prins Klaus Conservatorium Presents. 5 dagen toekomstmuziek. En dat is op diverse locaties in de binnenstad van Groningen. En dat begint vandaag om 1 uur. Conservatoriumstudenten presenteren namelijk optredens en eindpresentaties. Verwacht een unieke kans om de nieuwe generatie muzici te ontdekken. Het hele programma vind je op prinsklausconservatorium.nl. Dus als je weer wat meer wil weten, moet je daar even kijken. Maar het begint vandaag om 1 uur, is op diverse locaties en het Prins Klaus Conservatorium presents 5 dagen toekomstmuziek.
0: Om 8:30 vanavond kun je in de RKZ-bios een filmpje pakken met de titel Exit 8. De setting? Een ogenschijnlijk normaal en ordinair metrostation in Tokio. Als een wanhopige man het metrostation probeert te verlaten, ontdekt hij dat dit alleen maar zal lukken wanneer hij uitgang 8 kan vinden. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Het is gebaseerd op de gelijknamige populaire indie-game uit 2023, Exit 8, om 8:30, 8:30 in de RKZ-bios. En tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op algroningen.uitloper.nu. Je kunt ook daar 9 uur op de kabelkrant van OogTV kijken. Daar komen de tips van de uitloper ook voorbij. En organiseer jij zelf een evenement? Geef het vooral even door op ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl kunnen wij het ook even noemen.

0: Clark en Moving Like That. Goeie muziek uit Zweden. Ja, hij komt dan zelf wel uit Venezuela, maar uit Zweden. Maar in de gemeente Groningen wordt natuurlijk ook keigoeie muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: En of ook al nieuwe Stadsplaat, mag ik wel zeggen. Want eind april kwam het debuutalbum uit van Weird Youth met de titel Season 1. Het is een nieuwe band die is opgericht door de... in de muziekscène al aardig bekende Harmen Ritterbos. En van dit nieuwe album komt het nummer Snakes and Heartbreakers. En dat is...
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Wat een goede muziek wordt er in de gemeente Groningen gemaakt. Je hoorde Weird Youth en Suzy Who met het nummer Snakes and Heartbreakers.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Een goedemorgen, het is 1 minuut over 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De PVV en Stadspartij 100% voor Groningen willen duidelijkheid en een onafhankelijk onderzoek naar zorgorganisatie Wij Groningen. Aanleiding is een kritisch rapport van de Rekenkamer, waarin staat dat de gemeenteraad steeds minder grip heeft op het sociale domein. Volgens de partijen verdwijnen miljoenen euro's in een systeem met te weinig controle en transparantie. Ook zou de besluitvorming vaak via informele netwerken lopen. Daarom hebben de partijen 25 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ze willen onder meer weten waar extra geldstromen naartoe zijn gegaan en waarom daar nauwelijks kritisch naar is gekeken. Daarnaast maken ze zich zorgen over inwoners die geen officiële beschikking krijgen voor zorg, waardoor bezwaar maken lastig wordt. De partijen vinden dat inwoners recht hebben op openheid, duidelijke besluiten en beter democratische controle. In de gemeenteraad zijn grote zorgen over de groeiende agressie tegen gemeentemedewerkers. Volgens wethouder Philip Broeksma gaat het nog om een klein aantal ernstige incidenten, maar de trend stijgt wel. Soms is er zelfs sprake van doxing. Uit het jaarverslag van de ombudsman blijkt dat er in 2025 in totaal 742 klachten binnen zijn gekomen, iets meer dan een jaar eerder. Veel klachten gaan over het betaald parkeren, waarop vooral de VVD veel kritiek heeft. Andere partijen wijzen juist op slechte communicatie en onduidelijke procedures, bijvoorbeeld rond jeugdhulp. Volgens meerdere partijen voelen inwoners zich vaak niet gehoord en weten ze niet waar ze naar aan toe zijn. Broeksma zegt dat de gemeente klachten zoveel mogelijk informeel probeert op te lossen en benadrukt dat medewerkers veilig hun werk moeten kunnen doen. VVD en Volt komen waarschijnlijk met moties. En gisteravond was de Zuidelijke Ringweg, de N7 in Groningen, een tijd deels dicht door flinke wateroverlast. Vooral in de verdiepte ligging bleef veel regenwater staan na een zware bui eerder op de avond. Volgens Rijkswaterstaat kon het water niet goed wegstromen omdat de afvoerputten en goten verstopt zaten. Een aannemer moest eraan te pas komen om alles schoon te maken. Daardoor kon het water rond 10:00 s'avonds eindelijk wegstromen en werd de weg weer veilig. Uit voorzorg waren meerdere rijstroken namelijk dicht. Ook de toerit vanaf het Europaplein was tijdelijk afgesloten. Richting Drachten waren twee rijstroken dicht en richting Hogezand 1. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de afvoer verstopt kon raken. Ja, en dan nog het weer. Vanochtend naar het noordoosten wegtrekken de regen, gevolgd door enkele opklaringen. Maar vanmiddag weer enkele stevige buien. Het wordt 16 graden. En een zwakke wind is uit het zuidwesten met een windkracht 2.
0: Dankjewel, Jan. Ook even voor die, met die struggling en alles.
2: Ja, ik weet niet wat het was, maar...
0: Nee, kikker in de keel. Misschien slecht, een glaasje water drinken.
2: Denk ik.
0: Ja. Meer over het nieuws hoor je natuurlijk rond 8:50... wanneer we contact opnemen met weer meneer Johan Kamphuis. Eerst gaan we nu een blik werpen op de Groninger snelwegen. En het is duidelijk dat, gezien het weer, iedereen in de auto stapt, want het is daar erg gezellig. Eigenlijk al op de A28 voorafslag, waarbij de weg uit Zuid-Laren aansluit op de A28. Daar staat het al vast, zowel vanuit Zuid-Laren als vanuit richting Assen. Dat dreupelt zo'n hele tijd een beetje door tot aan afslag Groningen-Zuid. Dus ja, wees daar even op verdacht.
2: Ja, dan staat het echt dicht.
0: Ja, op de A7 is het ook weer erg gezellig rondom Leek. En op de N355 staat het vast vanaf Aduard tot aan afslag Slaperstil bij het molentje richting, waarbij je kunt afslaan richting Hoogkerk, daarbij die stoplichten.
2: Ja.
0: En op de Eemshavenweg is het ook druk. Even kijken, nee, de Groningerweg moet ik goed zeggen. Dat is natuurlijk die weg die door Zuidwolde loopt en dan bij het Witte Lam uitkomt. Rondom het Witte Lam staat het heel erg vast. Dus het is me niet heel erg duidelijk waarom dat zo is, maar dat is de weg natuurlijk richting Adorp en Aduard. Nou, of Sauert, dus dat staat best wel vast. Dus wees
2: er staat geen melding op P2000.
0: Nee, hè? Nee. Ja. Goed, het is gewoon gezellig. Iedereen gaat met de auto. Het is 6:30. Leuk dat je luistert naar de Hoge Ochtendshow. Daar maken we het programma voor. Voor jou. En wij duiken het nieuws uit Groningen in en we gaan het sportnieuws nu bij de kop pakken.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee, want er is weer het een en ander gebeurd natuurlijk.
0: Precies, en hoe die uitslagen zijn, dat hoor je zo meteen. Dat we geluisterd hebben naar Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Goedemorgen Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Weekend uit de gemeente Groningen in het
1: Oogsport Nieuws.
2: Ja, en natuurlijk, FC Groningen heeft zich op de laatste speeldag van de Eredivisie verzekerd van play-offs voor Europees voetbal. Mooi, gefeliciteerd. Waar Groningen vooraf wist dat aan een punt genoeg zou hebben, ja, was het op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo. En daar wonnen ze met 2-1.
0: Het vrouwenelftal van FC Groningen heeft zaterdag de laatste wedstrijd van het debuutseizoen in de Eerste Divisie verloren. Op Essenberg was Jong Sparta met 2-0 te sterk. FC Groningen eindigt daardoor als laatste in de Eerste Divisie met 8 punten uit 14 wedstrijden. FC Groningen was een paar weken geleden al gedegradeerd naar de Tweede Divisie.
2: Ja, en in de Vierde Divisie D verloor het al gedegradeerde PKC 83 in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen met 4-1 van de oude Veste 54. Givan Vroom scoorde de eretreffer voor PKC.
0: En Bikkelijk 87 en Velocitas hebben hun kansen op de titel in de eerste klasse H zaterdagavond om zeep geholpen. Koploper Lac Frisia 1883 deed wel wat moest doen en is dus kampioen geworden.
2: Ja, want Bikkelijk 1887 wist eigenlijk niet meer wat verliezen is. Want de Groningers wonnen de laatste 7 wedstrijden op rij. Maar ja, tegen subtopper ASV Dronten had Bikkelijk een complete off-day. En het werd dus maar liefst 5-0 voor Dronten.
0: Oeg, dat geldt ook voor Velocitas 1897. Had ook een off-day. In en tegen Buitenpost speelde het 1-1 gelijk. Beide ploegen kregen daarna wel kans op de winst, maar een doelpunt viel niet meer.
2: Ja, en Oranje Nassau blijft in de gevarenzone van de eerste klasse H. Zaterdagavond werd thuis met 2-1 verloren van de Heerenveense Boys. Het goede nieuws voor ON was dat de concurrentie ook verloor.
0: Dat dan weer wel. Dan zaalvoetbal. De zaalvoetballers van Dr. Anders Vijfje verloren vrijdagavond in de finale serie van de play-offs met 3-6 van het Voedsel Haaglanden. Hiermee komt een derde en beslissende wedstrijd om het landskampioenschap. Dr. Anders Vijfje stond op matchpoint voor het kampioenschap. Ja, jammer allemaal.
2: Jammer, ja. Nee, ja. Toch 4 wedstrijden in plaats van 3.
0: Zo is dat. En dat is ook weer wat waard.
2: Ja, en dit was dus het sportoverzicht dat mede mogelijk is gemaakt door onze collega's van Oogsport. En iedere zaterdag kun je van 2 uur tot 5 uur luisteren op Oogradio naar de sport. Met het laatste sportnieuws van de sport uit onze gemeente. En ik meen begrepen te hebben dat je aanstaande zaterdag even moet oppassen, want dan is er een bijzondere situatie. Dan zijn er beslissende wedstrijden op later op de avond. Dus tijden veranderen. Ik begreep van Alexander dat het vanaf 6 tot 9 zal zijn. Maar hou onze berichtgeving in de gaten.
0: Inderdaad, dat kun je het makkelijkste doen natuurlijk via de Oog hebt. Daar zal dat zeker vermeld worden als dat het geval is.
3: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Naar aanleiding van de gelijknamige film A View to a Kill met James Bond, yes, was dit Duran Duran.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, nou, dat zijn wij al, maar u mag het nu worden met een motorrit die ruim 12.000 euro ophaalt. Dat meldt onze website tenminste van Oognieuws. Stijlvol geklede motorrijders hebben zondag, gisteren dus, bijna 13.000 euro opgehaald voor het prostaatkankeronderzoek en mentale gezondheid van mannen. Dat gebeurde tijdens de 6e Groningse editie van de Distinguished Gentleman's Ride. Klinkt lekker. Aan de internationale toertocht deden wereldwijd duizenden liefhebbers van klassieke en vintage motoren mee. De deelnemers verzamelden zich bij de Triumph Motorcycles aan het Overkruid. Dat zal hier in de stad zijn. En opvallend daarbij waren niet alleen de glimmende motoren, maar ook de nette pakken, stropdassen en elegante jurken van de deelnemers. Naast een fotoshoot en verschillende activiteiten vertrok de stoet in de middag voor een rit door de stad en het Groningse Ommeland. De dag eindigde met een bijeenkomst bij Café Souffleur aan de Kruidlaan. Dat is bij het theater De Schouwburg. En met de actie werd uiteindelijk 12.893... om het even op de juiste nummers aan te laten komen, euro aan sponsorgeld ingezameld voor onderzoek en hulpverlening. Ik heb dan alleen zoiets als die dames, ik vind het heel mooi gezicht om er op die motoren zitten en op die brommers. Oeh, als die lange jurken dan maar niet tussen de kettingen komen.
0: Ik denk dat ze daar wel een trucje
2: hebben. Ja, ik wou eens zeggen, dat lijkt me zo link, hè. Dan denk je vast, goed, lig je daarnaast.
0: Ja.
2: Maar goed, leuk. Hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. Ja.
0: En in Groningen is veel enthousiasme over de mogelijke kandidatuur van culturele hoofdstad van Europa in 2033. Dat wel dagblad van het Noorden Stadseditie. Uit een verkennend onderzoek blijkt dat er breed draagvlak is bij culturele instellingen, ondernemers en gemeenten in Stad en Ommeland. Volgens de Kunstraad Groningen biedt het traject een kans om samen na te denken over de identiteit van de regio. Ook ondernemers zien voordelen. Zij verwachten dat een culturele hoofdstad Groningen aantrekkelijker maakt om te wonen, te werken en te ondernemen. Bedrijven zouden daarom bereid zijn om mee te investeren. Wel hangt er een flink prijskaartje aan het plan. Voor een cultureel jaar is naar schatting tussen de 50 en 100 miljoen euro nodig. Ook vanuit het Ommeland klinkt steun. Al wordt gewaarschuwd dat niet alleen de stad centraal moet staan. Kleinschalige initiatieven en dorpsverenigingen moeten volgens bestuurders nadrukkelijk worden meegenomen. De komende periode wordt bekeken of Groningen zich officieel kandidaat gaat stellen voor de titel in 2033. Ja, en als even moeten willen kijken hoe het ongeveer kan, moeten zij naar Friesland gaan natuurlijk, want die hebben het in Leeuwarden al gedaan.
2: Maar daardoor zijn ze ook aangestoken, hè?
0: Ja,
2: dat is
0: en
2: daar
0: namen ze ook uitdrukkelijk de regio mee. Dus dat is inderdaad wel een goed punt. En tot zover het nieuws uit Groningen dat bij elkaar verzameld is door onze bureau-redacteur Bente. Waarvan dank. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws-app. Ja, je kun je op je telefoon zetten. Blijf je de hele dag op de hoogte van wat er gebeurt in de gemeente Groningen. Nu op Oogradio. Teddy Swims, en hij heeft niet zo lekker geslapen vannacht. Nee, hij had wat nachtmerries. What bad dreams.

Teddy Swims. En zometeen hebben we natuurlijk hier op Oog Radio de weermeneer Johan Kamphuis, die ons op de hoogte brengt van wat het weer de komende dagen gaat doen. Spoiler, het wordt beter. Dus ja. Tot die tijd hoor je. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam en Jan Smit en Fransje Bauer.

0: klinkt wel heel erg op een ander nummer. Ik weet even nog niet welke dat ook al was.
1: Ik wil zeggen, als je het zo blijft zingen, kom er ook niet achter me.
0: Luisteraar, als jij wel denkt van, hé, Rick heeft gelijk, geef dat door op WhatsApp. 050-5715-815. Of ga naar oogochtendshow.nl en klik op de WhatsApp-button. Ik ben wel even benieuwd of je mij daar op weg kunt helpen.
1: Ja.
0: Maar wie ons nu op weg gaat helpen over de weersverwachting, dat is natuurlijk weerheld Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
2: Ja, want dat liedje van jou laat ik even lopen, Rick.
0: Ja. Jawel, hè? Je hebt je ook niet op het netvlies staan.
2: Ik kwam er niet uit, hoor.
0: Nee, hè?
3: Goedemorgen.
2: Maar ik was wel AI ingeschakeld, maar AI zei van niet gevonden.
0: Oh, jammer. Ja. Maar goed, het was vanmorgen wel even een stuk zachter toen ik naar de studio ging. Wel erg nat, maar wel zachter.
2: Ja, er wordt op dit moment vrij zachte lucht aangevoerd. Met de klemtoon op vrij zacht. De komende tijd gaat er wel het een en ander veranderen, Rick. En komt er een wat warmere stroming op gang. Daarover zo dadelijk meer. Eerst nog even terug naar gisteren. Dikke buien zorgden voor behoorlijk wat water. Ja, de natuur is behoorlijk bezig met een inhaalslag. Droog april. Nou, mei is voorlopig behoorlijk nat. In de stad viel zo'n 20 mm aan regen gisteren. Nou, dat zijn behoorlijke hoeveelheden. Bij mij staat de teller deze maand al op 45 mm. Dus dat is prachtig voor de natuur. Wel, de regen van vanochtend is aan het wegtrekken naar Duitsland. En dat betekent de komende uren overwegend droog weer. Veel bewolking, er kan nog een enkel buitje vallen vanochtend. Af en toe zullen we zien dat het zonnetje het eventjes probeert. Vanmiddag nog een paar spaarzame opklaringen. En dan is het wachten op een paar nieuwe buien. En bij gebrek aan stroming kunnen die buien langere tijd boven een gebied hangen. En kan er plaatselijk weer een behoorlijke plens water vallen. Maar het zijn buien. En het kenmerk van buien is dat het van plaats tot plaats enorm kan verschillen. De temperaturen die nu zo rond de 10 graden liggen, die lopen op naar een graad of 15. En dat die wat hogere temperaturen, Rick, die jij voelde vanochtend, dat komt omdat die koude noordelijke stroming is afgebogen. Vandaag komt de wind uit het zuiden tot zuidwesten, zwak windkracht 2. Komende nacht opklaringen, 5 graden als laagste temperatuur. Misschien ontstaat er wel een mistbankje. Morgenochtend vroeg eerst ook kans op een mistbankje. Verder in de ochtend waterig zonnetje, droog. In de middag raakt het bewolkt en later waarschijnlijk namiddag of tegen de avond regen. Het wordt nog wat milder dan vandaag, 17 graden en dan krabbelen langzaam op naar normale waarde voor de tijd van het jaar. Staat een matig zuidelijk windje, windkracht 3 tot 4. Woensdag een enkele bui, nog wat zachter, 19 graden. En daarna moet het gaan gebeuren richting Pinksteren. Er is een scenario dat er een hoge drukgebied onze kant op komt en zich boven de Noordzee en Scandinavië vestigt. Dan wordt het vanaf donderdag en ook tijdens het Pinksterweekend een graad of 20 met wolken en af en toe zon, waarschijnlijk wel droog. Maar dat scenario zet ik voorlopig even op de reservebank. Er is een meer waarschijnlijke ontwikkeling en dat is dat het hoge drukgebied boven Duitsland voor anker gaat. En dan wordt de warme lucht met een zuidelijke stroming op transport gezet en kan ons gaan bereiken. Donderdag beginnen we daar voorzichtig al mee. Periode met zon, met wolkenveldjes, rustig weer, 20 of 21 graden. Vrijdag, ja, ik heb het al heel vaak over gehad en het kan nog steeds. 25 graden, heel veel zon. En het Pinkster Weekend. Zaterdag, zondag zitten we er klaar voor, mensen. Heel veel zon en waarschijnlijk temperaturen die oplopen tot boven de 25 graden.
0: Nou, ja, dat wordt even stil van, hè? Ja, nou, inderdaad. Ja. Maar dat is wel mooi, want nu heb je dus een vochtinjectie als het ware met die natuur. Want het is ook van het druilerige weer, dus dat het ook goed in die natuur blijft hangen. Dan laat de natuur zich alvast de accu op. En dan komt straks die zon erin en dan knallen de laatste blaadjes nog de takken uit, volgens mij, hè?
2: Ik heb er helemaal niks meer aan toe te voegen.
1: Ja. Nee, sterker nog, ik heb dat gisteren in klassieke muziek uitgedrukt. Want ik zag het aankomen, dus had ik speciaal in programma verzorgd.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ja, ik zag hem aankomen. Ik denk, ik moet met Rick, die zegt dat gegarandeerd.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel daarvoor. Ik voel me glad vereerd, Jan. Johan, je wordt weer vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting. We kunnen er weer wat mee, zeg maar.
2: Ja, en hier kunnen we wel mee, hè?
0: Jawel, hoor. Ja,
1: dit wordt alleen maar beter, zo te horen.
0: Yes.
2: En een hele fijne dag.
0: Ook zo, dankjewel. Tot morgen.
1: Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. En daarmee is er een einde gekomen aan de Hoge Ochtendshow van
1: 18 mei.
0: 2026.
1: Ja, 1966. Hallo. Ja. Hallo.
0: Nou, ik ben even helemaal gemashed up. Want het nummer wat je net hoorde van Chris Cross Amsterdam in samenwerking met Jan Smit en Frans Bauer is ook een mash-up. Want het kwam me al zo bekend voor.
1: Ja.
0: Het is namelijk, als de morgen is gekomen, daar is dat
1: al. Ja, nee, dat
0: Van Jan Smit. En ook heb je even voor mij van Frans Bauer is er even met.
1: Ja, nee, dan zitten die melodie
0: in. Ja, die zitten, dat is allemaal in een nieuw jasje
1: gestopt. Jij zit er helemaal in. Ik hoor alleen een liedje wat ik denk van, nou, dat luister ik niet zo vaak af.
0: Heel eerlijk. Ik kijk gewoon op de website van NPO Radio 5.
1: Ja, wel, maar jij valt het wel op. En ik hoor een liedje en denk, oh nee, die vond ik niet leuk.
0: Oh ja. Ja.
1: Nou ja, maakt niet uit. Ja. Ze hebben het leuk gemashed.
0: Of zo is dat. En wij hebben leuk het nieuws uit de gemeente Groningen aan bod laten komen, Jan.
1: Van snoeker tot puzzels tot en met FC Groningen en alle andere sporten. Dus ja, en daarna ook nog een buddy run die binnenkort gaat plaatsvinden op 5 juni.
0: Voor verstandelijk gehandicapte mensen.
1: Ja, dus als je daar wat meer over wil weten, dan moet je dan maar even op onze site nakijken, want dat gaan we daar nog op zetten.
0: Zo is dat. Blijf het nieuws uit Groningen volgen via de site dus, maar ook via de Oog-app die beschikbaar is voor Android en iPhone. We wensen je een hele fijne dag voor vandaag toe. We zien je graag morgen terug voor de radio en we zeggen uit volle borst.
1: Dikke doei!

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Door Alwegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
3: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
5: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
3: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
7: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De PVV en de Stadspartij 100% voor Groningen willen duidelijkheid en een onafhankelijk onderzoek naar zorgorganisatie Wij Groningen. Aanleiding is een kritisch rapport van de Rekenkamer, waarin staat dat de gemeenteraad steeds minder grip heeft op het sociale domein. Volgens de partijen verdwijnen miljoenen euro's in een systeem met te weinig controle en transparantie. Ook zou de besluitvorming vaak via informele netwerken lopen. Daarom hebben de partijen 25 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ze willen onder meer weten waar extra geldstromen naartoe zijn gegaan en waarom daar nauwelijks kritisch naar is gekeken. Daarnaast maken ze zich zorgen over inwoners die geen officiële beschikking krijgen voor zorg, waardoor bezwaar maken lastig wordt. De partijen vinden dat inwoners recht hebben op openheid, duidelijke besluiten en betere democratische controle. Gisteravond was de zuidelijke ringweg, de N7 in Groningen, een tijd deels dicht door flinke wateroverlast. Vooral in de verdiepte ligging bleef veel regenwater staan na een zware bui eerder op de avond. Volgens Rijkswaterstaat kon het water niet goed wegstromen omdat de afvoerputten en goten verstopt zaten. Een aannemer moest eraan te pas komen om alles schoon te maken. Daardoor kon het water rond 10 uur 's avonds eindelijk wegstromen en werd de weg weer veilig. Uit voorzorg gingen daarom eerst meerdere rijstroken dicht. Ook de toerit vanaf de Europaplein was tijdelijk afgesloten. Richting Drachten waren 2 rijstroken dicht en richting Hoge Zand 1. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de afvoer verstopt kon raken. En tijdens de landelijke gemeenschappelijke wonendag zette woonproject Ebbingenhof in Groningen de deuren open voor geïnteresseerden. Ongeveer 80 mensen kwamen kijken naar het woonconcept, waarbij bewoners samen verantwoordelijkheid nemen voor hun woningen en leefomgeving. De Ebbingenhof bestaat uit 40 appartementen voor 50-plussers met veel verschillende woninggroottes. Volgens initiatiefnemer Karin Kruijer zijn bezoekers vooral enthousiast over het sterke gemeenschapsgevoel. Bewoners wonen zelfstandig, maar ontmoeten elkaar in gezamenlijke ruimtes en helpen elkaar waar nodig. Daardoor ontstaan activiteiten zoals kook- en tekenclubs en wordt eenzaamheid tegengegaan. De belangstelling voor wooncoöperaties groeit volgens Kruijer snel. Ook vanuit andere gemeenten en zelfs het buitenland. Ze ziet deze woonvorm niet als de oplossing voor het woningtekort, maar wel als een belangrijk onderdeel daarvan. Nieuwe projecten vragen vooral om bewoners die zelf initiatief willen nemen. En dan nog het weer. Vanochtend naar het noordoosten wegtrekkende regen, gevolgd door enkele opklaringen. Vanmiddag weer enkele stevige buien. Het wordt 16 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. En dan spreken we van windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
8: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Oogradio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De PVV en de Stadspartij 100% voor Groningen willen duidelijkheid en een onafhankelijk onderzoek naar zorgorganisatie Wij Groningen. Aanleiding is een kritisch rapport van de Rekenkamer, waarin staat dat de gemeenteraad steeds minder grip heeft op het sociale domein. Volgens de partijen verdwijnen miljoenen euro's in een systeem met te weinig controle en transparantie. Ook zou de besluitvorming vaak via informele netwerken lopen. Daarom hebben de partijen 25 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ze willen onder meer weten waar extra geldstromen naartoe zijn gegaan en waarom daar nauwelijks kritisch naar is gekeken. Daarnaast maken ze zich zorgen over inwoners die geen officiële beschikking krijgen voor zorg, waardoor bezwaar maken lastig wordt. De partijen vinden dat inwoners recht hebben op openheid, duidelijke besluiten en betere democratische controle. Gisteravond was de Zuidelijke Ringweg, de N7 in Groningen, een tijd deels dicht door flinke wateroverlast. Vooral in de verdiepte ligging bleef veel regenwater staan na een zware bui eerder op de avond. Volgens Rijkswaterstaat kon het water niet goed wegstromen omdat de afvoerputten en goten verstopt zaten. Een aannemer moest eraan te pas komen om alles schoon te maken. Daardoor kon het water rond 22:00 s'avonds eindelijk wegstromen en werd de weg weer veilig. Uit voorzorg gingen daarom eerst meerdere rijstroken dicht. Ook de toerit vanaf de Europaplein was tijdelijk afgesloten. Richting Drachten waren 2 rijstroken dicht en richting Hoge Zand 1. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de afvoer verstopt kon raken. En tijdens de landelijke gemeenschappelijke wonendag zette woonproject Ebbingenhof in Groningen de deuren open voor geïnteresseerden. Ongeveer 80 mensen kwamen kijken naar het woonconcept, waarbij bewoners samen verantwoordelijkheid nemen voor hun woningen en leefomgeving. De Ebbingenhof bestaat uit 40 appartementen voor 50-plussers met veel verschillende woninggroottes. Volgens initiatiefnemer Karin Kruijer zijn bezoekers vooral enthousiast over het sterke gemeenschapsgevoel. Bewoners wonen zelfstandig, maar ontmoeten elkaar in gezamenlijke ruimtes en helpen elkaar waar nodig. Daardoor ontstaan activiteiten zoals kook- en tekenclubs en wordt eenzaamheid tegengegaan. De belangstelling voor wooncoöperaties groeit volgens Kruijer snel. Ook vanuit andere gemeenten en zelfs het buitenland. Ze ziet deze woonvorm niet als de oplossing voor het woningtekort, maar wel als een belangrijk onderdeel daarvan. Nieuwe projecten vragen vooral om bewoners die zelf initiatief willen nemen. En dan nog het weer. Vanochtend naar het noordoosten wegtrekken de regen, gevolgd door enkele opklaringen. Vanmiddag weer enkele stevige buien. Het wordt 16 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. En dan spreken we van windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: Victory.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
0: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Radio.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. Devierkeien.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiDeals hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1,174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Oogradio.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Oog.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, dat is hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: this love thing. You understand what I'm saying?
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.
5: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen.
6: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
7: Ook voor Siebestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: OOGRADIO.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
3: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
2: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
4: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
2: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.
5: It's Sugar Daddy Radio. Sugar Daddy Radio. It is. Yeah, it is. Oh, yeah. It's Sugar Daddy Radio.

De Long Riders zijn een invloedrijke alt-country band rond Sid Griffin, die in 1982 is opgericht in Los Angeles. De band gaf er in 1987 de brui aan, maar maakt de laatste jaren weer platen en treedt ook weer op. Wat heet tijdens de Rhythm and Blues Night afgelopen 2 april in de Oosterpoort zagen we een prachtig concert van de Long Riders. Na het uiteenvallen van de Long Riders richtte bandleider Griffin een nieuwe band op, de Cole Porters. En deze band verkast al snel van LA naar Londen, waar hun geluid van elektrisch steeds meer naar akoestisch opschuift. En de Cole Porters brengen onder meer tributeplaten uit aan het adres van Chris Hillman en Gram Parsons. Van de plaat Number 6 uit 2016 draaiden we daarnet The Day the Last Ramone Died. Een eerbetoon aan de legendarische punkband The Ramones, die geciteerd worden in het koortje met de tekst Gabba Gabba Hey. Hartelijk welkom op deze oogmaandagavond van 7 tot 8, beste country en punk liefhebbers. Vorige week was First het thema bij Sugar Daddy Radio. Vandaag is Last het thema. De platen van singer-songwriter Peter Rowan vindt u in de betere platenzaak terug in het bakje met progressieve bluegrass. Rowan treedt in 1963 toe tot de band van Bill Monroe en heeft sindsdien samengewerkt met een indrukwekkende lijst muzikanten, waaronder David Grisman, Jerry Casilla, Flaco Jimenez, Emmylou Harris, Gillian Welch, Billy Strings, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Van zijn plaat All on a Rising Day uit 1991 draaien we Last Train. Dit is Peter Rowan.

Woei! Dat waren daarnet onmiskenbaar niet te stuiten Los Lobos met Our Last Night. Zoals het terug te vinden is op de LP How Will the Wolf Survive? Aha. How Will the Wolf Survive? Dat lukt de wolven heel aardig, als ik het nieuws mag geloven. Ondanks wolfwerende rasters, nachtstallen en kuddehonden maken ze na 150 jaar weer vrolijk onderdeel uit van ons ecosysteem. Komt u er een tegen, loopt u dan rustig en langzaam achteruit. Ze willen doorgaans alleen maar spelen. Los Lobos ondertussen zagen we juni vorig jaar in het Bolwerk in Sneek tijdens hun afscheidstournee door Europa. Los Lobos speelt al 53 jaar samen en heeft in die tijd 17 studioalbums en 7 livealbums uitgebracht. Bij het grote publiek zijn ze vooral bekend door de hit La Bamba van de soundtrack van de gelijknamige film uit 1987 over het korte leven van Ritchie Valens. In Amerika blijft Los Lobos trouwens voorlopig nog gewoon optreden. Zo is dat. Ha, die country en Tex-Mex liefhebbers verdraaid video dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer aan het toestel gekluisterd zit. Sugar Daddy Radio duikt vandaag in het thema Last. Op maandag 10 augustus staat de legendarische soul- en gospelzangeres Mavis Staples in het Concertgebouw in Amsterdam. Zowel met de Staples Singers als solo heeft ze prachtige platen gemaakt. Een jonge Bob Dylan was zo onder de indruk van Mavis dat hij haar zelfs ten huwelijk vroeg. Van You Are Not Alone uit 2010 draaien we het door Alan Toussaint geschreven nummer Last Train.

Jawel, dat was keurig en wel Chatham County Line. Chatham County Line met The Last Time. Een nummer van hun in 2019 verschenen plaat Sharing the Covers. The Last Time, ja. Het is natuurlijk een cover van de Rolling Stones. Het welbekende Rolling Stones nummer uit 1975. Het is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Al hebben die hierbij wel zeer nadrukkelijk geluisterd naar This May Be The Last Time van de, daar heb je ze weer, Staplesingers. En dat is een gospelnummer uit 1954. En de Staplesingers lieten zich bij dat gospelnummer dan weer inspireren door een preek uit 1926 van Reverend J.M. Gates. Wie kent hem niet? Country en gospel liefhebbers. Geweldig dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. Elk plaatje dat Sugar Daddy Radio vandaag draait heeft het woord last in de titel. Steve Earle wil ook nog wel eens een cover opnemen. In 2019 bracht hij bijvoorbeeld de plaat Guy uit met louter nummers van Guy Clark. Ooit in 1974, Earle was toen 19 jaar, trok hij naar Nashville. Overdag had hij verschillende baantjes en 's avonds maakte hij muziek, onder andere als bassist in de band van Guy Clark. Clark zou uitgroeien tot een mentor voor Steve Earle. Beiden doken in 1976 op in de documentaire Heartborn Highway, waarin ook Towns Van Zandt, Rodney Crowell en Steve Young voorbij komen. Met Guy maakte Steve Earle dus jaren later een eerbetoon aan zijn leermeester. We gaan draaien van die plaat. Het nummer The Last Gunfighter Ballad.

In 1986 verscheen The Last of the True Believers. De vierde plaat van de Texaanse singer-songwriter Nancy Griffith. En wij draaiden natuurlijk het titelnummer van het woordje last. Is deze hoogmaandagavond van 7 tot 8 ons thema. Nancy Griffith, die in 2021 overleed, maakte er een gewoonte van op haar platenhoeze boeken van zuidelijke schrijvers te tonen. Op de hoesfoto van deze plaat houdt ze een exemplaar vast van The Kindness of Strangers, dubbele punt, The Life of Tennessee Williams, van schrijver Donald Spotto. En voor de volledigheid, op de achterkant zie je het boek Lonesome Dove van Larry McMurtry. Jawel, ook voor literatuur draait Sugar Daddy Radio zijn hand niet om, beste country-liefhebbers. Maar we gaan weer naar de muziek. En wel met The Last Great Guitar Slinger, een nummer van Leaving Yesterday. De debuutplaat uit 2011 van John Howie Jr. en de Rosewood Bluff. Die John Howie kennen we natuurlijk ook als frontman van Two Dollar Pistols, waarmee Howie sinds 1996 ook toert en platen opneemt, waaronder een onder hun fans zeer populaire duet-EP met zangeres Tiff Merritt. Maar nu dan Last Great Guitar Slinger van John Howie Jr. en de Rosewood Bluff.

Dat was daar net onmiskenbaar niet te stuiten Emmylou Harris met Save the Last Dance for Me. En dat is een nummer dat door Doc Pomus en Mort Shuman is geschreven en in 1960 een hit was voor de Drifters. Emmylou Harris zette het in 1979 op haar plaat Blue Kentucky Girl. En aanstaande zaterdag 23 mei komt Emmylou Harris met special guest Jim Lauderdale naar de grote zaal van de Oosterpoort in het kader van haar Farewell Tour. Het concert is uitverkocht, maar gelukkig zitten wij zowat op het podium. Lekker dan, country liefhebbers. Vorige week de eerste, vandaag de laatste. Sugar Daddy Radio zit ook deze oogmaandagavond van 7 tot 8 niet verlegen om een thema. Er zijn trouwens nog wel kaarten te koop voor het concert van Jason Isbell en de 400 Unit. Isbell en zijn band komen op zondag 14 juni naar Groningen, ook naar de grote zaal van de Oosterpoort. En mocht u overwegen daarheen te gaan, en als u graag vooraan staat, dan zijn er ook nog zogenaamde early entry pakketten te koop. Daarmee mag u ongestoord merchandise shoppen en vroeg naar binnen. Het is met €175 wel drie keer zo duur als een gewone kaart, waarmee je vast ook wel vooraan kunt komen, maar afijn. We draaien van Jason Isbell een nummer van de Nashville Sound, zijn plaat uit 2017. Dit is Last of My Kind.

Sarah Cahoon had als doel te worden gezien als de liefdesbaby van Buck Owens en Cat Power. Dat zal niet gelukt zijn in de periode dat ze in de indie rockband Carissa's Weird zat, maar na het stoppen van die band maakte Cahoon in 2006 haar eerste soloplaat en dat kwam al meer in de buurt. De Amerikaanse maakte inmiddels 4 soloplaten, maar we draaiden daarnet van haar titelloze debuut uit 2006 het nummer

Last time. U luistert momenteel naar Oog Radio, beste mensen. Dat is OOG Radio 106.6 in de ether, maar natuurlijk ook online te beluisteren via www.oogradio.nl. Elke maandagavond van 7 tot 8 draait Sugar Daddy Radio bij Oog de lekkerste country en rootsmuziek. En vandaag doen we dat aan de hand van het thema laatste. Josh Fortenberry, muzikant uit Juneau, Alaska, is momenteel in Europa voor een korte tour. Jammer genoeg komt hij niet verder dan Ierland, dus we zullen hier nog even, of misschien wel heel lang, geduld moeten hebben. We hebben wel zijn in 2024 verschenen plaat No Such Thing As Forever meegenomen naar de studio. En van die plaat is dit After Last Call. U gaat luisteren naar Josh Fortenberry.

That Thing on My Mind. Geschreven door Tom Paxton, die het zelf in 1964 voor het eerst op de plaat slingerde. 3 jaar later gebeurde dat door Dolly Parton en Porter Wagoner. En het was voor hun de eerste in een rij succesvolle duet singles. Hiermee is ook een einde gekomen aan deze uitzending van Sugar Daddy Radio. Maar geen paniek, volgende week maandagavond van 7 tot 8 is uw favoriete country en roots programma er weer. Ahoei!

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
4: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone be leaving today.
3: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Perestroika.
1: Het is maandag 18 mei, 8:02. Goedenavond, dames en heren, en van harte welkom bij Perestroika, waarin ik een uur lang met één gast praat over werk en leven. Onder andere aan de hand van de muziek die de gast heeft gekozen. Mijn naam is Anjan Toonstra, mijn gast van vanavond zit naast me. Hij werd in 1962 geboren in Eenrum, was muzikant, vluchtelingenwerker in voormalig Joegoslavië en hulpverlener voor jongeren en verstandelijk gehandicapten. Als schrijver debuteerde hij in 2008 met het dichtbundel Klaai, waarna verschillende bundels volgden. Hij werd stadsdichter van Deventer, schreef Abdo en de anderen, ooggetuigenverslag van een ex-vluchtelingenwerker. En toen was daar in 2018 Malter Voske, een novelle gebaseerd op zijn eigen moeilijke jeugd. Bleek het eerste deel van een trilogie over zijn familiegeschiedenis. Deel 2, Canisius, volgde in 2020. En de drieluik werd in 2021 afgesloten met Ganef. Na Jericho uit 2024 is er dan nu Ik ben Isaac. Een roman over een jonge jongen, Isaac geheten, die in de 18e eeuw na een pogrom, waarbij zijn ouders vermoord worden, vlucht uit zijn Poolse geboortedorp. Zijn vader heeft hem op het hart gedrukt om een oom in Neurenberg op te zoeken die hem zal helpen. Isaac begint te lopen, dwars door het door oorlogen geteisterde Centraal-Europa. Onderweg ontmoet hij allerlei illustere figuren en ontdekt dat duisternis niet alleen in andere mensen zit. Het verhaal bevat een autobiografische kern. De hoofdpersoon is namelijk gebaseerd op een voorvader van de schrijver. Maar laat helder zijn, het is fictie. Iets dat wordt versterkt door de tekeningen van Laurens Bontes. Die van het geheel een naargeestig sprookje voor volwassenen maken. Ik ben heel blij dat de schrijver van dit rauwe sprookje hier naast me zit. Dames en heren, mijn gast van vandaag is Lammert Voos. Welkom, Lammert.
2: Hoi.
1: Fijn dat je er bent. Gefeliciteerd met je boek.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, je kwam hier en ik ben blij dat je er bent. Want gisteren had je nog een migraineaanval.
2: Ja, dat klopt, ja. Voor het eerst in een half jaar weer.
1: En dan ben jij helemaal gevloerd?
2: Ja, dan voel ik me niet zo lekker.
1: Nee. En dus vandaag ben je eigenlijk in een soort herstelfase.
2: Ja, ik ben ook heel moe. Ik ga ook heel langzaam praten.
1: Dat is goed. Dat
2: diep nadenken over hele slimme antwoorden.
1: Als een echte schrijver.
2: Als een echte schrijver.
1: Ja. We hadden het voor de uitzending hierover. En het was een half jaar dat je zonder migraine zat. Daarvoor was het heel vaak. Maar het schrijven gaat dan in zo'n periode met die migraine aanvallen, gaat dan wel door.
2: Ja, ik ben niet iemand die ieder morgen trouw om 9 uur achter zijn computer te zitten. Mm-hmm. Ik lig heel vaak op de bank en dan ook vanwege mijn gezondheid. En dan bedenk ik van alles. En dan uiteindelijk dan in korte sessies klap ik het allemaal op papier.
1: Maar het werkelijke schrijven vindt misschien wel op de bank liggend plaats.
2: Ja. Dat stimuleert mijn fantasie.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Ja. Ik sprak laatst mijn vorige gast, die ook schrijfster is. Als zij inspiratie nodig had, ging ze vaak op de grond liggen. Dus dat kan.
2: Ja. Ik heb nooit inspiratie.
1: Gebrek?
2: Nee, ik heb gewoon een zieke fantasie. Dus,
1: wat fijn.
2: Ja, heerlijk.
1: Dankbaar voor zijn.
2: Ja.
1: Voor zieke fantasie.
2: Ja, en bovendien heb ik in mijn leven, durf ik gerust te stellen, zo ontzettend veel dingen meegemaakt dat ik altijd wel iets heb om over te schrijven.
1: Altijd genoeg ervaring om uit te putten.
2: Ja.
1: De boekpresentatie van dit boek was in Wongema, Hoornhuizen, Noord-Groningen. De rand van het land. Mm-hmm. Kortom, niet bepaald het epicentrum van literair Nederland.
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Nee?
2: Nee, ik had er toch mijn presentatie.
1: Ja, dat is waar.
2: Het is maar net wat je als epicentrum wilt zien.
1: Ja. Waarom wil je het daar presenteren? Het is om de hoek.
2: Okay. Het is om de hoek, ja. Dat was één ding. Maar ik vind Wongema een leuke plek. Ik heb niet zoveel met de Randstad. Nee, ik heb helemaal niks met de Randstad. Nou, Laurens die komt uit Leeuwarden, dus mooi centraal, toch?
1: En, ja.
2: Het was bomvol, hoor. Mensen kwamen vanaf Schiedam, Amersfoort, Amsterdam. Ze komen wel.
1: Ja. Ik was er ook. Het was een mooie avond. Ja. We gaan het dit uur hebben over het boek, over het schrijfproces, over je muziekkeuzes, want je hebt ook de playlist samengesteld. Mm. Bij Perestroika beginnen we het gesprek altijd met een aantal twee keuzevragen die we aan de gast voorleggen. Dilemma's, waarbij twee regels gelden. Je mag niet te lang nadenken, je moet kiezen.
2: Oh.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ik moet helemaal niks.
1: Nou, we gaan het proberen.
2: Oké. Okay.
1: Vierhuizen of Groningen stad?
2: Vierhuizen.
1: Fictie of non-fictie?
2: Allebei.
1: Dat mag dus eigenlijk niet, hè? Lord.
2: Ja, dat kan me niks schelen.
1: Schrijven of publiceren?
2: Schrijven.
1: Film of serie?
2: Film.
1: Kleinere club, toegewijde lezers of groot publiek succes?
2: Kleine club.
1: Schrijven als plezier of schrijven als gevecht?
2: Schrijven als plezier tegenwoordig.
1: Tegenwoordig, eerder was het anders.
2: Eerder was het anders.
1: Een magnum opus of een oeuvre?
2: Een oeuvre.
1: Ik wil nog eentje. Genieten van je net verschenen boek of alweer door met je volgende werk?
2: Allebei.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dat kan ook gewoon gecombineerd, hè?
2: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja. En de laatste is altijd werk of liefde?
2: Liefde.
1: We gaan muziek van jou luisteren. We beginnen met de Stooges, No Fun. Waarom deze?
2: Nou ja, dat was het punk live lied, hè?
1: Ja.
2: Ik was vroeger punker, had een hanekam. En dit hadden we achter op ons jasje staan, No Fun.
1: Ja.
2: Dus, en het is lekker rauw.
1: Lekker rauw.
2: Ja.
1: De Stooges, Iggy.

0: U hoorde No Fun van de Stooges. De eerste muziekkeuze van mijn perestroika gast van vanavond, de Lammert Voos. Onlangs verscheen zijn nieuwe roman, Ik ben Isaac. Lammert, we gaan het over het boek hebben. Het gaat over Isaac, dus een jonge jongen, gevlucht voor een pogrom in de 18e eeuw, dwars door een door oorlogen geteisterd Centraal-Europa.
1: Ja.
0: Op zoek naar een oom in Nuremberg die hem zal helpen.
1: Ja.
0: Isaac, de hoofdpersoon, is gebaseerd op een voorvader van jou.
1: Ja.
0: Op wie?
1: Op Isaac. Hij noemde zich Van der Wagen. Maar zijn Joodse naam was Isaac Abrahams. En
0: hoe valt hij binnen de familie? Waar zit hij?
1: Hij is een. Even zien, de bedovergrootvader van mijn. Grootmoeder van moeders kant.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en hij was slager in Ene Matil.
0: En wanneer en hoe kwam je achter zijn bestaan?
1: Ik ben een tijdje bezig geweest met genealogie. Dat was in eerste instantie aan de Voze kant. En toen ben ik ook gaan graven aan de kant van mijn moeder. Toen kwam ik bij hem uit dus.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook in Nuremberg, waar hij geboren zou zijn, heb ik ook gezocht in de archieven. Maar daar zijn zoveel Isaaks dat.
0: Daar kun je bijna niet uitkomen.
1: Nee, daar kon ik hem niet vinden.
0: Was er veel over hem bekend?
1: Nee, niks. Er is een boek over Joods leven in het Westenkwartier. En daar komt hij in voor als slager. Zijn knecht wordt met name veel genoemd. Omdat hij een rol had bij de opstand tegen de patriotten eind 18e eeuw.
0: Mm-hmm. Maar waarom dacht je toch bij deze man, ik moet hier iets mee? Hier zit een boek in.
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik vond het wel lekker om iets helemaal uit mijn duim te zuigen. Het is natuurlijk een bestaand figuur. Er zit flink wat drama in het gedeelte wat wel over hem bekend is. Dode kinderen, een vrouw die zelfmoord pleegt. Het zit ook in de ontwikkelingsgeschiedenis van het Westenkwartier en de noordelijke Friese Waarden.
0: Mm-hmm.
1: En die reis, die vond ik heel interessant.
0: Ja.
1: Die heb ik ook zelf gemaakt.
0: Want die reis, die heeft hij daadwerkelijk gemaakt?
1: Nou ja, vanaf Nuremberg in ieder geval, ja.
0: Mm-hmm.
1: En dat stuk vanuit Polen, dat heb ik er zelf bij geplakt.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ter voorbereiding, je had er al ter voorbereiding op het schrijven, heb je volgens mij ook veel gelezen.
1: Ja.
0: En je bent op studiereis, of misschien zelfs meerdere reizen gegaan.
1: Ja, klopt.
0: Waar ben je allemaal geweest? Op zoek naar wat?
1: Ik ben in Nuremberg geweest, in Fürth. Dat is een Joods museum. In Praag, in een Tsjechisch stadje, dat heet Gliwice. Daar staat nog een ghetto helemaal intact. Maar de mensen die daar woonden, die zijn allemaal afgevoerd naar Theresienstadt. Ik ben in Krakau geweest. In een oude Joodse stad ergens in Centraal-Polen. Nou ja, en de terugweg zijn we Warschau, Berlijn, zijn we nog langs geweest.
0: En heb je daar veel kunnen vinden? Wat voor het boek nuttig was?
1: Ja, ik heb vooral heel goed kunnen vinden de sociale verschillen tussen, laten we zeggen, de Duitsstalige en Poolstalige bevolking en de Joden.
0: Mm-hmm.
1: En dat de Joden toch echt heel erg gediscrimineerd werden. En op zich wist ik dat wel. Maar toen ben ik er ook over gaan lezen. En ook allerlei studieboeken over de verhouding Joden en Duitsers en de geschiedenis van Duitsland. De geschiedenis van Duitsers en Joden in de 18e eeuw. Ik ben in Praag in het Joods Museum geweest en ja, daar heb ik heel veel informatie op gedaan.
0: Je hebt al die informatie dan, dat heb je dan zo in je opgenomen en gelezen. En vervolgens maak je daar dan fictie van. Ja. Voelde je echt inderdaad de vrijheid om volledig met zijn leven aan de haal te gaan?
1: Nou, ik weet niet of ik volledig met zijn leven aan de haal ben gegaan. Want een aantal dingen waren natuurlijk wel... Als je in Zuid-Duitsland kijkt naar de Joodse begraafplaatsen en zo... daar kun je aan zien dat de Joden toch... echt onderdrukt werden. Die begraafplaatsen die zijn op vervelende plekken.
0: Ja.
1: Meestal erg afgelegen. Ze zijn zonder uitzondering gevandaliseerd.
0: Ja.
1: En dat gebeurde niet alleen in 40-45 en de jaren 30, maar nog steeds.
0: Ja.
1: Dat zal nu nog erger zijn, denk ik. En... hij is, wat ik wel wist, is dat hij dus via de paden van de handelaars uit... help me even, want ik kan er even niet op komen.
0: Ik weet niet waar je op doelt.
1: Je had handelspaden door heel Duitsland. Die gingen naar Nederland en... dat had een bepaalde naam, omdat daar ook wagens van een bepaalde soort over reden. Dus ze waren net even wat breder.
0: Ja. En,
1: daar is hij met zo'n kolonne mee naar Nederland gekomen.
0: En zo is hij in Noord-Groningen terechtgekomen. We gaan straks doorpraten over het verhaal. We gaan eerst naar je muziekkeuze. The Birthday Party met King Ink. Waarom deze?
1: Omdat dit nummer maakte dat ik zelf muziek ging maken. Ik hoorde dit voor het eerst live. En dat was zo buitensporig. Dat vond ik geweldig. Maar deze uitvoering is redelijk beschaafd.
0: En een studio-uitvoering.
1: Ja, studio-uitvoering.
0: En daarna gaan we luisteren naar The Light of the World van The Gun Club.
1: Ja.
0: Waarom wil je die horen?
1: De Gun Club heb ik een keer of 10 gezien. En een kennis van mij die deed het geluid voor hun. En ik heb van de Gun Club zowel hele goede corsetten gezien... als corsetten waarbij Jeffrey Lee Pierce, de zanger, zo stom dronken was... dat hij niet meer kon staan. En dat hoorde bij die tijd.
0: Ja. We gaan luisteren, The Birthday Party. King Ink.

0: U hoorde The Light of the World van The Gun Club. En daarvoor King Ink van The Birthday Party. De muziekkeuze van mijn perestrojka-gast van vandaag, schrijver Lammert Voos. Van hem verscheen onlangs de roman Ik ben Isaac. Lammert, Isaac, de hoofdpersoon uit je boek. Mm-hmm. Wat is dat voor een jongen?
1: In eerste instantie behoorlijk onnozel. Ja, alle jongens van 12 jaar zijn een beetje onnozel. Mm-hmm. Maar als hij gaandeweg onderweg is, dat is een rare zin. Als hij onderweg is, dan groeit hij. En dan groeit hij emotioneel, maar ook in zijn twijfels. En hij ontdekt van zichzelf dat hij eigenlijk ook niet zo'n aardige jongen altijd is.
0: Nee.
1: En hij doet ook dingen die niet deugen. Terwijl dat hij van zijn, met name zijn moeder, wel een stevig normbesef meegekregen heeft.
0: Maar ondanks dat normbesef, door wat er allemaal gebeurt tijdens de reis,
1: ja,
0: wordt dat normbesef uitgedaagd?
1: Ja, dat wordt zeker uitgedaagd. Ook omdat hij leeft van diefstal en zakkenrollen in eerste instantie. Later neemt hij de identiteit van iemand aan die dood is. Ja. En maakt daar gebruik van. Wat je wel kunt zeggen is dat hij uiteindelijk wel trouw blijft aan zijn gezin. Alleen wel houdt hij altijd in zijn achterhoofd dat hij weg kan.
0: Ja.
1: Maar hij doet het niet.
0: Want hij vindt eigenlijk ook wel, ik weet niet hoe moet ik zeggen, de aantrekkelijkheid van de vrijheid in zijn trektocht.
1: Ja, ja. Dat is een beetje autobiografisch, want ik hou zelf heel erg van zwerven en reizen. En ik moet allemaal niet te vast zitten of ja, zo. En dat heeft hij ook.
0: Heel lang in het boek heeft hij geen naam.
1: Nee.
0: De jongen heet hij. Eenvoudigweg, ja. 130 pagina's lang.
1: Ja.
0: En pas op die pagina noemt hij zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Mijn naam is Isaac.
1: Ja.
0: Waarom heeft hij al die tijd daarvoor geen naam?
1: Dat vond ik een leuke literaire keuze.
0: Met betekenis? Of was het puur een
1: hij is bezig zijn identiteit te zoeken natuurlijk, ook gaandeweg. En op een gegeven moment dan vertelt hij de dame die hij ontmoet heeft wie die is.
0: Ja.
1: En dan is hij pas echt Isaac.
0: Ja. Pas als de situatie veiliger wordt kun je een naam krijgen.
1: Ja.
0: Als ik...
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Vind ik wel.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Nee.
0: Gevoelsmatig.
1: Gevoelsmatig, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je moet eerst wat meegemaakt hebben. Of je moet
1: Hoe wordt je identiteit gevormd door wat je meemaakt? En, door je voorouders, door je afkomst, wat je meemaakt. Noem nog eens wat.
0: Zijn tocht dwars door oorlogen tijdens Centraal-Europa is regelmatig best een helle tocht. Veel afzien, ontberingen, lijden.
1: Ja.
0: Wordt dan smakelijk door jou verteld. Ook heeft hij ontmoetingen met alle meest uiteenlopende illustre figuren. Mensen die hem kwaad willen doen, maar verrassend genoeg ook mensen die hem helpen.
1: Ja.
0: Een voorbeeld van het laatste is Mazurek. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek.
1: Mazurek.
0: Ja. Een soldaat. Zelf geen lievertje. Maar het is ook een man die de jongen onder zijn hoede neemt een tijd. Zorgt dat hij blijft leven en hem zelf leert overleven.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk de vraag waarom die man dat doet.
1: Ja, dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Maar hij gebruikt hem ook, hè?
0: Ja.
1: Want Mazurek is een spion. En hij moet er onschuldig uitzien. Ziet er onschuldiger uit als een zwervende man met zijn zoontje? Dus, zo moet je dat zien.
0: Ja, ja, hij heeft wat aan, dus hij heeft wat aan het jongetje.
1: Ja, hij heeft wat aan het jongetje. En in eerste instantie had ik daar ook een nogal onfrisse scène geschreven waarbij ze beiden naakt baden in een riviertje. Mm-hmm. Maar die heb ik eruit gehaald, omdat dat niet helemaal paste in de rest.
0: Volgens mij heb ik daaraan gedacht en was ik er blij mee dat dat niet gebeurde.
1: Ja.
0: Ik vond het interessant namelijk dat het niet daarom ging.
1: Ja. Ja, je kunt je afvragen of het daarom ging.
0: Ja, dat zou kunnen, maar het is inderdaad het woord onbeantwoord. Het blijft onbeantwoord.
1: Ja.
0: We gaan zo doorpraten, maar eerst gaan we weer naar muziek. Husker Du met Pink Turns to the Blue. En daarna Joy Division met Heart and Soul. Je mag er eentje uit toelichten.
1: Husker Du is een fantastische hardcore band. Was ook eentje van dood. Die harde punkmuziek koppelde aan Beatleske koortjes. En wij mochten ooit in een voorprogramma spelen.
0: Met jouw band?
1: Ja, en dat is het hoogtepunt van mijn muziekcarrière.
0: We gaan luisteren naar Husker Du met Pink Turns to Blue.

0: U hoorde Joy Division met Heart and Soul. En daarvoor Husker Du met Pink Turns to Blue. Beide gekozen door mijn gast van vanavond, schrijver Lammert Voos. In het boek heb je het verhaal dat wordt verteld. Er zijn ook intermezzo's waarin, lijkt mij, de stem van de schrijver naar voren komt.
1: Ja, klopt.
0: Rechtstreeks.
1: Ja.
0: Wat is wat jou betreft de functie van die intermezzo's? Waarom moesten die erin?
1: Dat vond mijn uitgever mooi. je begint het boek met de stem van de schrijver. En het boek eindigt ook met de stem van de schrijver. En dan zo nu en dan verduidelijk die dingen in het boek volgens... Sommige mensen zijn dat dan tegeltjeswijsheiden.
0: Mm-hmm. En ga niet noemen wie dat, dat zoal vindt.
1: Nee, dat laat ik voor.
0: Ja, dat laten we in het midden.
1: Ja. En dat zette mijn eigen gedachten ook in perspectief. En als ik zo'n stukje ertussen had, dan wist ik daarna ook weer hoe ik verder moest.
0: Want eigenlijk word je daarmee gedwongen om misschien iets expliciet te maken.
1: Ja, zo nu en dan wel, ja. Want een hoop dingen liggen niet echt voor de hand of zo.
0: Mm-hmm.
1: Van Isaac handelt elke keer tamelijk impulsief. Hij doet dingen die je misschien niet van hem zou verwachten. En...
0: Maar die soms door noodzaak ook ingeschreven.
1: Ja, en dat is mijn ervaring zelf dan met het oorlogsgebied. En dat is volgens mij ook een uitspraak van Dostojevski, dacht ik. Van omstandigheden dwingen je om keuzes te maken. En soms ook die keuzes weer aan te passen.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat de functie van die stukjes is. Te laten zien dat er weer een keuze moet gemaakt worden. Of dat hij een keuze gemaakt heeft. En het nare van slechte keuzes is altijd... dat het een opeenstapeling van slechte keuzes dan wordt.
0: Ja, dan, je gaat vreten ook.
1: Ja, er gaan ook vreten, ja.
0: Sowieso in alle gebeurtenissen, alle keuzes die plaatsvinden, de keuzes die gemaakt worden, lijkt in het boek, in het beschrijven van ervan, een soort terloopsheid in te zitten. De terloopsheid waarmee dingen gebeuren.
1: Ja.
0: Een soort schijnbare, betekenisloze wijze waarop dingen plaatsvinden.
1: Ja, maar zit het leven niet zo in elkaar dan?
0: Ja, zie je dat zo?
1: Ja, dat is wel mijn ervaring, ja. Dat het leven is heel cliché.
0: Mm-hmm.
1: En vaak ook, hoe zou ik dat eens zeggen? Mensen zijn heel erg aan het zoeken naar diepgang en dat soort dingen. Maar allerlei gebeurtenissen hebben gewoon geen diepgang.
0: Ja.
1: Je hebt er geen controle over en het gebeurt gewoon. Zeker in oorlogen en in tijden van echte crisis.
0: Ja. Nou, ik vond het tijdens het lezen, want dat viel me dus op, de terloopsheid. En daar kan iets tragisch in zitten van, niks heeft betekenis. Maar ik vond er ook iets relativerends in zitten.
1: Ja.
0: Omdat het ook inhoudt van, dingen gebeuren ook.
1: Ja.
0: En dat kan, voor mij in ieder geval voelde dat ook wel van, als in mijn leven dingen dan gebeuren, kun je ook denken in een groter historisch perspectief of zo. Kun je denken, dit soort dingen gebeuren aan de lopende band.
1: Ja, klopt. En je was natuurlijk heel blij dat je niet in die oorlog was.
0: Dat ook.
1: Ja.
0: Daar zat zeker ook de relativering in. Het boek bevat tekeningen van de hand van Laurens Bontens.
1: Ja.
0: Waarom wilde je die tekeningen bij het verhaal?
1: Dat was een idee van mijn uitgever. Want die kwam aanzetten met de term... Dit is een gruwelijk sprookje.
0: Mm-hmm.
1: En toen bedacht hij dat daar tekeningen bij moesten. En Laurens is een vriend van mij uit Leeuwarden. En hij is docent illustratie aan de kunstacademie in Leeuwarden. En ik dacht direct aan hem.
0: Mm-hmm.
1: Ik, ik ken zijn werk.
0: Ja.
1: En ik vond dat passen. Ik vind dat omslag ook prachtig.
0: Wat was de opdracht die je aan hem meegaf? Gaf je een opdracht aan hem mee of nee, was je helemaal vrij?
1: Ik liet hem helemaal vrij. En hij pikt het fantastisch op.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het echt een toevoeging.
0: Ja.
1: Het is een sprookjesboek voor volwassenen.
0: Ja, het krijgt er iets inderdaad kinderlijks van bij. Ja, inderdaad. Ja. In alle gruwelijkheid plaatsvindt.
1: Nou, dat verwijt kreeg ik ook al bij de Groningse trilogie. Dat de vormgeving leek alsof het kinderboeken waren.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja. Dat gebeurt dus kennelijk steeds weer.
1: Ja, ach.
0: Je zei het al, je uitgever noemde het een sprookje voor volwassenen. Verontrustend actueel ook.
1: Ja.
0: Zie je dat zelf ook? Zie je het als een actueel boek?
1: Zeker.
0: En waarin?
1: In de zin van dat mensen nog steeds massaal op drift zijn en migreren en vluchten voor oorlogen en vervolgingen en... Nou, ga zo maar door.
0: Ja. Je had het voor de uitzending hadden we het daar even over. En je zei, ja, tot nu toe pikken mensen dat tegen.

0: Ja, jij krijgt een sticker.
1: Hey, prozaïsche vraag, het is geen dik boek. Geen enkele van jouw boeken is eigenlijk een dik boek, hè?
0: Nee.
1: Is dat een bewuste keuze of is dat hoe het gaat?
0: Nou, kennelijk kan ik niet beter.
1: Je kunt niet dikker.
0: Nee. Ik heb denk ik een stijl die vrij beknopt en snel is. En ik een enorme filosofische uitweidingen en zo zijn niet aan mij besteed.
1: Nee.
0: Daar ben ik ook te dom voor. Dus,
1: ja, zou dat het zijn?
0: Ja, ik weet het niet. Laten we zeggen, van een hoop dingen zijn al gezegd. Dus die hoef ik niet meer te zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zit het niet meer daarin dan? Dat je vindt dat je het niet kunt, het zou kunnen.
0: En sommige korte boeken zijn heel goed, hoor. Heart of Darkness is ook niet zo lang.
1: Ja.
0: Een van mijn favoriete boeken. Train Dreams. Ook een mooie film van gemaakt. Maar dat is een geweldig boek van Dennis Johnson.
1: Ja, het zijn vaak juist de dunne boeken die als ze uitgebeend alles tot de kern terugbrengen.
0: Ja, en daar hou ik wel van.
1: Ja. We gaan naar muziek weer. De laatste alweer. Killing Joke. Total Invasion. Waarom wil je deze horen?
0: Die is ook heel actueel. Er zit een zin in, let's start a war. En ha ha ha ha. En dat vind ik erg toepasselijk op wat er op in Iran en gebeurd is. En het gaat dan ook over olie. En Killing Joke is ook een band die ik al ken uit 1978 of zo.
1: Mm-hmm.
0: Dat is allemaal eigenlijk oude lullenmuziek, hè?
1: Ja, het is allemaal jaren 80.
0: Nee, deze komt uit 2003.
1: Oké, Ja. Nou, dat scheelt dan weer.
0: Maar ik vind dit ook fantastisch klinken.
1: We gaan luisteren.
0: Ja.
1: Killing Joke, Total Invasion.
2: It's just, unless the whole country did it, I guess.

0: U hoorde Killing Joke, Total Invasion. De laatste muziekkeuze van Lammert Voos, mijn Perestroika gast van vandaag. Lammert, nog even over jouzelf. Je hebt veel geschreven over jouw eigen familiegeschiedenis. Over jouw eigen jeugd ook. En over de familie waar je uitkomt. Geen aangeharkte familie. Familie van de alcoholisten, vechtersbazen ook.
1: Ja.
0: Je hebt in veel interviews ook wel verteld hoe je een bijna bewuste beslissing hebt gemaakt om te gaan schrijven als uitweg.
1: Ja, ik deed dat al een beetje door muziek te schrijven. En toen op een gegeven moment, zei een andere dichter, Serge van Duinhoven, die zei tegen mij, die teksten van jou, die moet je gewoon vertalen. Dat is pure poëzie.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik daarmee begonnen. En vanuit daar is het balletje gaan rollen.
0: Ja.
1: Toen denk ik, nou, misschien kan ik ook wel proza schrijven.
0: Ja.
1: Nou, dat lukt ook wel aardig.
0: Zo klinkt het laconiek, maar ik lees
1: ja,
0: ook wel.
1: Ja, maar zo laconiek is het ook.
0: Ja?
1: Ja, ik rol erin.
0: Ja. Want nee, ik lees ook over je, dat je bent echt gaan schrijven uit lijfsbehoud.
1: Ja, ook, ja. Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waar moest het lijf voor behouden worden?
1: Voor mijn nachtmerries en wat trauma met je lichaam doet.
0: Mm-hmm.
1: En, ik heb daar wel wat therapieën voor gevolgd en ook EMDR. En nu ben ik wat meer van de nachtmerries af. En dat houdt ook in dat ik een stuk vrijer kan schrijven.
0: Je kunt vrijer schrijven?
1: Ja, zeker.
0: En heeft het schrijven er ook in geholpen naast de therapie en de EMDR?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja. Van die hele Groningse trilogie, dat hangt aan elkaar van tragi-komische toestanden.
0: Ja.
1: Meer tragisch dan komisch, denk ik. Maar ja, we hebben ook wel enorm gelachen, hoor. Mijn oom Jan was een pooier.
0: Ja.
1: Nou, daar kon je enorm mee lachen, maar je moest hem niet tegen je hebben.
0: Nee, precies.
1: Dat was de hoofdpersoon van Ganef.
0: Na al die jaren schrijven en publiceren, is de rol en functie van het schrijven voor jou dan ook nu inmiddels veranderd?
1: Ja.
0: Wat is het nu geworden?
1: Het is nu meer een hobby.
0: Ja.
1: Ik ben klaar met de therapie.
0: Dat lijkt me een fijne conclusie ook.
1: Ja.
0: Jezelf.
1: Ja, het verleden, dat is wel klaar.
0: Ja.
1: Dat ligt achter me. Daar kan ik niks aan veranderen. En ik geloof ook niet dat ik er nog heel erg onder leid.
0: Dit boek is er nu. Ben jij met iets nieuws bezig?
1: Ik ben altijd met iets nieuws bezig.
0: Waar ben je mee bezig?
1: Schrijven.
0: Ik ga dan niet vertellen wat.
1: Nee, ik heb nog een verzameling korte verhalen. Ik heb nog een boek dat gaat over een andere oom van mij met één arm. Die leeuwentemmer is geweest, ja, zei hij zelf.
0: Ja, genoeg om over te schrijven.
1: Ja, en ik ben bezig met een boek van over iemand die in Spanje op campings muziek maakt.
0: We gaan het zien in de toekomst.
1: Een enorme loser.
0: We moeten de tijd zit erop. Dankjewel, Lammert. Fijn dat je er was.
1: Oké. Okay.
0: En succes met het schrijven. Ik wens u al een fijne avond en graag tot de volgende keer. Dag. Ja.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
2: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: OOGRADIO.

0: Radio. Hoorsmeer Radio.
1: Goedenavond.
2: Het is weer tijd.
1: Voor.
2: Radio.
1: Hoorsmeer.
2: Dus tik.
1: Hum.
2: Wat was het ook alweer?
1: Tikken maandag.
2: Oh ja, tikken maandag.
1: Want het is maandag.
2: Ja, ik wilde ze zeggen, zeg van tik hem aan. Maar dan dacht ik, er gaat iets fout. Dus in elk geval tikken maandag.
1: Box. Dat is het laatste wat fout gaat vanavond. Want dit wordt een topshow.
2: Ik hoop het maar.
1: Ik ben Jesse.
2: Ik ben Amy met de spreadsheet weer.
1: We gaan luisteren naar heel veel M3-materiaal.
2: Waarschijnlijk wel.
1: Het Japanse indie-festijn met heftig coole muziek.
2: Absoluut. Het is namelijk eind april heeft het weer plaatsgevonden. En uiteraard ben ik weer wat gaan luisteren. Dus.
1: En daarnaast gewoon whatever ik weer geshazamd heb onderweg.
2: Maar jij shazamt altijd de goede dingen. Dus dat.
1: Ja, maar er is zoveel goede muziek overal in de wereld. En dan loop je er langs en dan heb je het gewoon bij je.
2: Nou ja, dat. Ja. Dus het, ja.
1: Dit is geen reclame voor Shazam, maar dat is echt een technologie waar ik hard op ga.
2: Kijk, als het een andere app was, dan maakt het uiteindelijk niet uit.
1: Ook SoundHound heb ik veel gebruikt vroeger. En volgens mij zijn er nog meer van die apps waarvan ik de naam even niet meer weet. Maar de naam van dit nummer daarentegen.
2: Aurora Relinquary. Van Compaqui. En ik kan die naam niet lezen. Ik weet het eigenlijk niet. heb ik er geen onderzoek van gedaan. Maar dit staat op het album Myth://J.0 van Seesaw. Dat spel je met een 4. Seesaw, volgens mij is Seesaw ook onderdeel van Yofukashi Sound Team. Waaronder ook Ryokcha, Compaqui. Dus dit is ook een release van Yofukashi Sound Team. Uiteraard M3. En ja, dit lijkt een beetje. Het is een Seesaw release als het ware. Maar het lijkt een beetje als een half compilatiealbum. Met ook een soort van cirkelgenoten met Yofukashi Sound Team. Die Seesaw heeft uitgenodigd.
1: Tof.
2: Dus en ik vond dit nummer wel heel tof. Het klinkt een beetje als artcore. Het is dus een nummer van Compaqui. Het heet Aurora Relinquary. Het is een soort van artcore. Oftewel een beetje een soort van drum and bass. Maar dan iets meer orchestral.
1: Het is altijd lastig met dit soort muziek uit Japan. Om door de hiragana heen te lezen. En laat staan de kanji.
2: Ja.
1: Dus Shazam, de radio zo meteen. En dan weet je meteen van wie het is.
2: Geen reclame voor Shazam.

0: Je hebt geluisterd naar Trinca de Paz en Pareta Calderas. Een Braziliaanse band. Ik kon er niet heel veel over vinden, want het was allemaal in Portugees geschreven, helaas. Het nummer heet Na Ndanda, Afro Ndengo. Het is gewoon heerlijk funky, heerlijk afro, heerlijk... Ja, ritmisch.
1: Ja, funky, dat wou ik net zeggen, maar toen zei jij het al. Ja.
0: Die baslijn, daar ga ik zo lekker op.
1: Heel dik.
0: Ja, dan hebben we meer. Ik ben de playlist kwijt.
1: Misschien als je hier klikt. Oh, dat kan ook.
0: Ja. Ik heb hem weer gevonden.
1: Hell yeah.
0: We gaan door met 404 Guild. Het nummer heet Blind Spot.
2: Run till we're done. How far we've come.

0: my god.
1: Accessories van B Maybe.
0: Wat een banger zeg.
1: I know, right?
0: Ik ga hier zo lekker op.
1: Dit is zo'n klassiek moment van even Crossfades luisteren van M3. En dan kom je dit tegen op het album Minima Volume 1 van The Circle Saizai Guy. Allemaal Griekse eien, Saizai Guy. Volgens mij is dat de cirkel overigens. En dan komt het tweede nummer in deze. En dan denk ik, daar moet ik meer van horen. En dan komt het album uit en chef's kiss.
0: Het is wat meer downtempo dan de gemiddelde high-tech. Dus het voelt wat meer familiar vanuit de westerse EDM. Zoals de Mr. Bill of de Slink. De slick productie, de sound design. Maar wel de echt hele genuanceerde ritmesectie.
1: I know, right? Het heeft bijna een soort van IDM-vibe-ish.
0: Ja, dat is het.
1: Ik kende de artiest hiervoor niet, B Maybe. Maar ik heb nou al meer... ik kom deze naam ineens meer tegen op releases. Dus misschien in de toekomst meer B Maybe.
0: Misschien zit er wel een opwaartse trend in. Waar ook een opwaartse trend in zit, is de release schedule van Cream Soda. Als in, er is één nieuw album dit jaar. En dat is Hysterica. Het is echt een heerlijke albumcover ook. Het is een soort punk Tamagotchi.
1: Dit ga ik echt hard op.
0: Dat is zo cool. Dit nummer is Moskva. En het gaat gewoon heel hard. Ik was echt blown away. Het album is fantastisch. En dit is een voorproefje van wat de rest van de band te showen heeft.

0: Dat was Make It Smooth van KO3 op het album Freaky van, wat was de cirkel ook alweer? Staat onderaan. Roundex Record. Ook een M3 release. KO3, een naam die veel te zien is samen met Tanchiki en Sky Delta. Sky Delta, overigens groot fan van, ben ik.
1: Dat is een blast from the past.
0: Sky Delta, ja. Die heeft ook weer nieuwe releases samen met Endorphin. Dus misschien komen die ook alweer wel een uitzending terug, maar niet vandaag. Dus KO3, een artiest waar ik dus niet... ik ken er wel niet heel veel van gehoord. Maar dit was het eerste nummer waar ik denk, ja, dat is wel lekker funky. KO3... koekt.
1: Ja, was op bouncy. Ik moest ook al wat denken aan wat house tracks die ik had geluisterd. Maar mijn Shazam kon er geen kaas van maken. Dus ik heb hem niet kunnen terugvinden.
0: Oh.
1: Dat ik allemaal van die Phantom recommendations krijg. Dus die gaan we misschien nog terugvinden. Dan krijgen we die te horen. Maar nu eerst uit de standaardlijst voor Oorsmeer. Firefly van Muramasa en Nao.

0: ook echt heel fout.
1: Oké. Al die geluidjes en al die bliepjes en bloepjes en bloepen.
0: De details.
1: Ja. Ja, zo erg bouncy.
0: Goed. Erg goed.
1: Goeie house is goeie house. Dan gaan we verder met After You Sync Mix van...
0: Xaif. Featuring Alex Trick?
1: Alex Trick.
0: I guess. Dit is een... deze staat op... Wat is het? Oh jeetje. Deze staat op TechCore Essence 2686. Dat is van de cirkel Megarex. Een compilatiealbum van TechCore dingen. En Megarex die doet wat futuristic-achtige vibe als het ware. Dus ik denk vandaar de 2686. Ja, vooral TechCore. En dit is een album echt stacked met artiesten in die genres. DJ Raisai, Ryokcha, April, Isader, Cyclo, Wooden, noem maar op. Maar ook Xaif met het nummer After You Sync Mix featuring Alex Trick.

0: Je hebt zo net geluisterd naar de zwaar ondergewaardeerde Amy Root. Nederlands duo met het nummer Mirrors. Zo goed. Ze hebben al een tijdje geen muziek meer uitgebracht. Dit is uit 2023. En dit brengt dus ook zo ongeveer op het einde van Oorsmeer op de maandagavond. Het was me een waar genoegen.
1: Ja, dat ging weer snel. Ja. Dat was me een waar genoegen. We hebben geluisterd naar wat naar M3-bangertjes. Naar Shazam-bangertjes van Jesse. En ja. Ja, wat moet je dan nu? Ja, dan hebben we nog een halve minuut. Dus.
0: Ja, we zijn elke maandag. Luister vooral.
1: Soms met After Hours, helaas vandaag niet.
0: Ja, we hebben regelmatig live DJ's van 10 tot 11. Vandaag niet. Volgende week wel. Volgende week kan je luisteren naar een hele speciale gast-DJ. Die is voor het eerst bij Oog Radio en voor het eerst bij After Hours. En dat is een. Dat belooft veel goeds.
1: Name drop of secret?
0: Secret.
1: Oeh, dat betekent dat u volgende week moet luisteren voor epische nummers en epische After Hours.
0: En voor nu wens ik iedereen een hele fijne avond.
1: En uiteraard tot volgende week.
0: Dit was Oorsmeer, dit was Jesse.
1: Dit was Amy.
0: Tot ziens.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
4: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
3: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
5: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Ze kwamen tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet.